0: of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: gonna be alright.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie krijgt vrijdagmiddag veel meldingen binnen over nepagenten in de omgeving van Breda Noord en Prinsenbeek. Dat meldt de politie via X. Volgens de politie doen criminelen zich voor als agenten om waardevolle spullen buiten te maken, zoals sieraden, bankpassen en contant geld. Zo hield de politie eerder deze week 4 personen aan op hete daad. 3 van hen waren minderjarig. Ook zij deden zich voor als nepagenten en probeerden op die manier sieraden afhandig te maken van een oudere vrouw. Bewoners van de wijk Boeverijen in Teteringen hebben in een brief aan het college en de gemeenteraad hun zorgen geuit over de toekomst van het dorp. De aanleiding is de aangekondigde komst van een woonwagenlocatie aan de Groenstraat. Volgens de bewoners gaan de zorgen echter verder dan alleen die ontwikkeling. In de brief stellen zij dat informatie vanuit de gemeente regelmatig onvolledig is en dat vragen onbeantwoord blijven. Ook zou de dorpsraad niet betrokken zijn geweest bij het aanwijzen van de locatie. Daarnaast wijzen de bewoners op zorgen over maatschappelijke voorzieningen, zoals huisartsen, kinderopvang en onderwijs, en op een toenemende verkeersdruk. Zij vragen het college en de gemeenteraad om het onderwerp integraal te bespreken en hierover in gesprek te gaan met de bewoners. Fietsers en fatbikers die door winkelcentrum Heksenwiel rijden zorgen voor frustratie bij bezoekers en ondernemers. Volgens hen wordt er regelmatig hard gereden door het voetgangersgebied, waardoor mensen soms opzij moeten springen. De klachten hebben geleid tot raadsvragen van VVD-raadslid Martijn Verleg. Hij wil van het college weten of de problemen bekend zijn en hoe er momenteel wordt gehandhaafd. Ondernemer Niels Vermolen, die een winkel in Heksenwiel heeft, zegt dat vooral klanten hinder ondervinden van de situatie. Bezoekers geven aan dat niet alleen jongeren, maar ook oudere fietsers door het winkelcentrum rijden. Meerdere bewoners pleiten voor meer handhaving. De VVD vraagt daarnaast of een fatbikeverbod in en rond het winkelcentrum mogelijk is. Het college heeft enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: nieuws, achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda Nu.
2: I really need you.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2... maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
7: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in 1 van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op

0: onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Dit was niet wat ik wil.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Fietsers en fatbikers die door winkelcentrum Heksenwiel rijden zorgen voor frustratie bij bezoekers en ondernemers. Volgens hen wordt er regelmatig hard gereden door het voetgangersgebied, waardoor mensen soms opzij moeten springen. De klachten hebben geleid tot raadsvragen van VVD-raadslid Martijn Verleg. Hij wil van het college weten of de problemen bekend zijn en hoe er momenteel wordt gehandhaafd. Ondernemer Niels Vermolen, die een winkel in Heksenwiel heeft, zegt dat vooral klanten hinder ondervinden van de situatie. Bezoekers geven aan dat niet alleen jongeren, maar ook oudere fietsers door het winkelcentrum rijden. Meerdere bewoners pleiten voor meer handhaving. De VVD vraagt daarnaast of een fatbikeverbod in en rond het winkelcentrum mogelijk is. Het college heeft enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden. De politie krijgt vrijdagmiddag veel meldingen binnen over nepagenten in de omgeving van Breda Noord en Prinsenbeek. Dat meldt de politie via X. Volgens de politie doen criminelen zich voor als agenten om waardevolle spullen buiten te maken, zoals sieraden, bankpassen en contant geld. Zo hield de politie eerder deze week 4 personen aan op hete daad. 3 van hen waren minderjarig. Ook zij deden zich voor als nepagenten en probeerden op die manier sieraden afhandig te maken van een oudere vrouw. Bewoners van de wijk Boeverijen in Teteringen hebben in een brief aan het college en de gemeenteraad hun zorgen geuit over de toekomst van het dorp. De aanleiding is de aangekondigde komst van een woonwagenlocatie aan de Groenstraat. Volgens de bewoners gaan de zorgen echter verder dan alleen die ontwikkeling. In de brief stellen zij dat informatie vanuit de gemeente regelmatig onvolledig is en dat vragen onbeantwoord blijven. Ook zou de dorpsraad niet betrokken zijn geweest bij het aanwijzen van de locatie. Daarnaast wijzen de bewoners op zorgen over maatschappelijke voorzieningen, zoals huisartsen, kinderopvang en onderwijs, en op een toenemende verkeersdruk. Zij vragen het college en de gemeenteraad om het onderwerp integraal te bespreken en hierover in gesprek te gaan met de bewoners. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met Veven Marcheert. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Wat kies jij? Doof of blind?
9: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd

0: rekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

is Breda nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bewoners van de wijk Boeverijen in Teteringen hebben in een brief aan het college en de gemeenteraad hun zorgen geuit over de toekomst van het dorp. De aanleiding is de aangekondigde komst van een woonwagenlocatie aan de Groenstraat. Volgens de bewoners gaan de zorgen echter verder dan alleen die ontwikkeling. In de brief stellen zij dat informatie vanuit de gemeente regelmatig onvolledig is en dat vragen onbeantwoord blijven. Ook zou de dorpsraad niet betrokken zijn geweest bij het aanwijzen van de locatie. Daarnaast wijzen de bewoners op zorgen over maatschappelijke voorzieningen, zoals huisartsen, kinderopvang en onderwijs, en op een toenemende verkeersdruk. Zij vragen het college en de gemeenteraad om het onderwerp integraal te bespreken en hierover in gesprek te gaan met de bewoners. De politie krijgt vrijdagmiddag veel meldingen binnen over nepagenten in de omgeving van Breda Noord en Prinsenbeek. Dat meldt de politie via X. Volgens de politie doen criminelen zich voor als agenten om waardevolle spullen buiten te maken, zoals sieraden, bankpassen en contant geld. Zo hield de politie eerder deze week 4 personen aan op heterdaad. 3 van hen waren minderjarig. Ook zij deden zich voor als nepagenten en probeerden op die manier sieraden afhandig te maken van een oudere vrouw. Fietsers en fatbikers die door winkelcentrum Heksenwiel rijden zorgen voor frustratie bij bezoekers en ondernemers. Volgens hen wordt er regelmatig hard gereden door het voetgangersgebied, waardoor mensen soms opzij moeten springen. De klachten hebben geleid tot raadsvragen van VVD-raadslid Martijn Verleg. Hij wil van het college weten of de problemen bekend zijn en hoe er momenteel wordt gehandhaafd. Ondernemer Niels Vermolen, die een winkel in Heksenwiel heeft, zegt dat vooral klanten hinder ondervinden van de situatie. Bezoekers geven aan dat niet alleen jongeren, maar ook oudere fietsers door het winkelcentrum rijden. Meerdere bewoners pleiten voor meer handhaving. De VVD vraagt daarnaast of een fatbikeverbod in en rond het winkelcentrum mogelijk is. Het college heeft enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: beste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan.

0: laten willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. S Club. Get down tonight, come on. Yeah, I get down tonight,

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Fietsers en fatbikers die door winkelcentrum Heksenwiel rijden zorgen voor frustratie bij bezoekers en ondernemers. Volgens hen wordt er regelmatig hard gereden door het voetgangersgebied, waardoor mensen soms opzij moeten springen. De klachten hebben geleid tot raadsvragen van VVD-raadslid Martijn Verleg. Hij wil van het college weten of de problemen bekend zijn en hoe er momenteel wordt gehandhaafd. Ondernemer Niels Vermolen, die een winkel in Heksenwiel heeft, zegt dat vooral klanten hinder ondervinden van de situatie. Bezoekers geven aan dat niet alleen jongeren, maar ook oudere fietsers door het winkelcentrum rijden. Meerdere bewoners pleiten voor meer handhaving. De VVD vraagt daarnaast of een fatbikeverbod in en rond het winkelcentrum mogelijk is. Het college heeft enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden. Bewoners van de wijk Boeverijen in Teteringen hebben in een brief aan het college en de gemeenteraad hun zorgen geuit over de toekomst van het dorp. De aanleiding is de aangekondigde komst van een woonwagenlocatie aan de Groenstraat. Volgens de bewoners gaan de zorgen echter verder dan alleen die ontwikkeling. In de brief stellen zij dat informatie vanuit de gemeente regelmatig onvolledig is en dat vragen onbeantwoord blijven. Ook zou de dorpsraad niet betrokken zijn geweest bij het aanwijzen van de locatie. Daarnaast wijzen de bewoners op zorgen over maatschappelijke voorzieningen zoals huisartsen, kinderopvang en onderwijs en op een toenemende verkeersdruk. Zij vragen het college en de gemeenteraad om het onderwerp integraal te bespreken en hierover in gesprek te gaan met de bewoners. De politie krijgt vrijdagmiddag veel meldingen binnen over nepagenten in de omgeving van Breda-Noord en Prinsenbeek. Dat meldt de politie via X. Volgens de politie doen criminelen zich voor als agenten om waardevolle spullen buiten te maken, zoals sieraden, bankpassen en contant geld. Zo hield de politie eerder deze week 4 personen aan op heterdaad. 3 van hen waren minderjarig. Ook zij deden zich voor als nepagenten en probeerden op die manier sieraden afhandig te maken van een oudere vrouw. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen storten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e dag op rij doelen in Iran aangevallen om de militaire capaciteit van het land te verzwakken. Iran meldt explosies in meerdere steden en zegt vergeldingsaanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Ook zou Iran aanvallen uitgevoerd hebben op schepen in de straat van Hormuz, al is dat niet onafhankelijk bevestigd. De spanningen lopen verder op nadat een eerder akkoord tussen Washington en Teheran geen stand hield. De Britse politicus Nigel Farage neemt het volgende maand bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton op tegen 33 andere kandidaten, mogelijk een record. De verkiezing komt er nadat Farage zijn zetel opgaf vanwege onrust rond zijn financiën, maar hij stelde zich wel opnieuw verkiesbaar. Grote Britse partijen doen niet mee en noemen de verkiezing een schijnvertoning. De opvallendste tegenkandidaat is de comic Count Beatish, die zijn vuilnisbakhelm telkens ophoudt. De Amerikaanse president Trump bekritiseert Canada vanwege de grote bosbranden die rookoverlast veroorzaken in het noordoosten van de Verenigde Staten. Volgens Trump leidt de rook tot ongezonde luchtkwaliteit in Amerikaanse steden en gaat hij de Canadese premier Carney hierover bellen. Trump verwijt Canada slecht bosbeheer en zegt dat de kosten van de luchtvervuiling moeten worden meegenomen in de handelsheffingen voor het land. Dan nog het weer. Veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken.

0: Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Ik daal de

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Bewoners van de wijk Boeverijen in Teteringen hebben in een brief aan het college en de gemeenteraad hun zorgen geuit over de toekomst van het dorp. De aanleiding is de aangekondigde komst van een woonwagenlocatie aan de Groenstraat. Volgens de bewoners gaan de zorgen echter verder dan alleen die ontwikkeling. In de brief stellen zij dat informatie vanuit de gemeente regelmatig onvolledig is en dat vragen onbeantwoord blijven. Ook zou de dorpsraad niet betrokken zijn geweest bij het aanwijzen van de locatie. Daarnaast wijzen de bewoners op zorgen over maatschappelijke voorzieningen, zoals huisartsen, kinderopvang en onderwijs, en op een toenemende verkeersdruk. Zij vragen het college en de gemeenteraad om het onderwerp integraal te bespreken en hierover in gesprek te gaan met de bewoners. Fietsers en fatbikers die door winkelcentrum Heksenwiel rijden zorgen voor frustratie bij bezoekers en ondernemers. Volgens hen wordt er regelmatig hard gereden door het voetgangersgebied, waardoor mensen soms opzij moeten springen. De klachten hebben geleid tot raadsvragen van VVD-raadslid Martijn Verleg. Hij wil van het college weten of de problemen bekend zijn en hoe er momenteel wordt gehandhaafd. Ondernemer Niels Vermolen, die een winkel in Heksenwiel heeft, zegt dat vooral klanten hinder ondervinden van de situatie. Bezoekers geven aan dat niet alleen jongeren, maar ook oudere fietsers door het winkelcentrum rijden. Meerdere bewoners pleiten voor meer handhaving. De VVD vraagt daarnaast of een fatbikeverbod in en rond het winkelcentrum mogelijk is. Het college heeft enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden. De politie krijgt vrijdagmiddag veel meldingen binnen over nepagenten in de omgeving van Breda-Noord en Prinsenbeek. Dat meldt de politie via X. Volgens de politie doen criminelen zich voor als agenten om waardevolle spullen buiten te maken, zoals sieraden, bankpassen en contant geld. Zo hield de politie eerder deze week 4 personen aan op heterdaad. 3 van hen waren minderjarig. Ook zij deden zich voor als nepagenten en probeerden op die manier sieraden afhandig te maken van een oudere vrouw. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Mijn hart stond 8 minuten stil.
10: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
11: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
12: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
13: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Een grote brand heeft tientallen woningen verwoest in de Noorse stad Krokstadelva, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo. Het vuur woedt in een dichtbebouwde woonwijk en is volgens de brandweer moeilijk onder controle te krijgen. Dat zou komen door het hellende terrein, droge begroeiing en een harde wind die voortdurend van richting verandert. Honderden mensen zijn geëvacueerd. 2 personen zijn na het inademen van rook naar het ziekenhuis gebracht. 1 brandweermedewerker raakte licht gewond tijdens het blussen. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen storten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e dag op rij doelen in Iran aangevallen om de militaire capaciteit van het land te verzwakken. Iran meldt explosies in meerdere steden en zegt vergeldingsaanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Ook zou Iran aanvallen uitgevoerd hebben op schepen in de straat van Hormuz, al is dat niet onafhankelijk bevestigd. De spanningen lopen verder op nadat een eerder akkoord tussen Washington en Teheran geen stand hield. De Britse politicus Nigel Farage neemt het volgende maand bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton op tegen 33 andere kandidaten, mogelijk een record. De verkiezing komt er nadat Farage zijn zetel opgaf vanwege onrust rond zijn financiën, maar hij stelde zich wel opnieuw verkiesbaar. Grote Britse partijen doen niet mee en noemen de verkiezing een schijnvertoning. De opvallendste tegenkandidaat is de comic Count Bates, die zijn vuilnisbakhelm telkens ophoudt. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
14: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen?

0: de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Bewoners van de wijk Boeverijen in Teteringen hebben in een brief aan het college en de gemeenteraad hun zorgen geuit over de toekomst van het dorp. De aanleiding is de aangekondigde komst van een woonwagenlocatie aan de Groenstraat. Volgens de bewoners gaan de zorgen echter verder dan alleen die ontwikkeling. In de brief stellen zij dat informatie vanuit de gemeente regelmatig onvolledig is en dat vragen onbeantwoord blijven. Ook zou de dorpsraad niet betrokken zijn geweest bij het aanwijzen van de locatie. Daarnaast wijzen de bewoners op zorgen over maatschappelijke voorzieningen, zoals huisartsen, kinderopvang en onderwijs, en op een toenemende verkeersdruk. Zij vragen het college en de gemeenteraad om het onderwerp integraal te bespreken en hierover in gesprek te gaan met de bewoners. De politie krijgt vrijdagmiddag veel meldingen binnen over nepagenten in de omgeving van Breda-Noord en Prinsenbeek. Dat meldt de politie via X. Volgens de politie doen criminelen zich voor als agenten om waardevolle spullen buiten te maken, zoals sieraden, bankpassen en contant geld. Zo hield de politie eerder deze week 4 personen aan op heterdaad. 3 van hen waren minderjarig. Ook zij deden zich voor als nepagenten en probeerden op die manier sieraden afhandig te maken van een oudere vrouw. Fietsers en fatbikers die door winkelcentrum Heksenwiel rijden zorgen voor frustratie bij bezoekers en ondernemers. Volgens hen wordt er regelmatig hard gereden door het voetgangersgebied, waardoor mensen soms opzij moeten springen. De klachten hebben geleid tot raadsvragen van VVD-raadslid Martijn Verleg. Hij wil van het college weten of de problemen bekend zijn en hoe er momenteel wordt gehandhaafd. Ondernemer Niels Vermolen, die een winkel in Heksenwiel heeft, zegt dat vooral klanten hinder ondervinden van de situatie. Bezoekers geven aan dat niet alleen jongeren, maar ook oudere fietsers door het winkelcentrum rijden. Meerdere bewoners pleiten voor meer handhaving. De VVD vraagt daarnaast of een fatbikeverbod in en rond het winkelcentrum mogelijk is. Het college heeft enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: kan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat landen een passende reactie kunnen verwachten als zij hun grondgebied beschikbaar stellen voor aanvallen op Iran. De waarschuwing vergroot de vrees dat het conflict zich verder over de regio uitbreidt. Welke landen of militaire locaties mogelijk doelwit zijn, heeft Iran niet bekendgemaakt. Een zware aardbeving voor de kust van Mexico heeft opvallend weinig schade veroorzaakt. De beving had een kracht van 7,3 en vond plaats in de Stille Oceaan, dicht bij de grens met Guatemala. De schokken waren tot in Mexico-stad en El Salvador voelbaar. Er zijn 2 gewonden gemeld. Een vrouw liep botbreuken op nadat ze in paniek uit een raam op 4 meter hoogte sprong. Een ander raakte lichtgewond door rondvliegend glas. Ook waren er enkele aardverschuivingen en lichte beschadigingen aan gebouwen. Een grote brand heeft tientallen woningen verwoest in de Noorse stad Krokstadelva, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo. Het vuur woedt in een dichtbebouwde woonwijk en is volgens de brandweer moeilijk onder controle te krijgen. Dat zou komen door het hellende terrein, droge begroeiing en een harde wind die voortdurend van richting verandert. Honderden mensen zijn geëvacueerd. 2 personen zijn na het inademen van rook naar het ziekenhuis gebracht. 1 brandweermedewerker raakte licht gewond tijdens het blussen. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen stortten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer. New truck, big

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie krijgt vrijdagmiddag veel meldingen binnen over nepagenten in de omgeving van Breda Noord en Prinsenbeek. Dat meldt de politie via X. Volgens de politie doen criminelen zich voor als agenten om waardevolle spullen buiten te maken, zoals sieraden, bankpassen en contant geld. Zo hield de politie eerder deze week 4 personen aan op hete daad. 3 van hen waren minderjarig. Ook zij deden zich voor als nepagenten en probeerden op die manier sieraden afhandig te maken van een oudere vrouw. Bewoners van de wijk Boeverijen in Teteringen hebben in een brief aan het college en de gemeenteraad hun zorgen geuit over de toekomst van het dorp. De aanleiding is de aangekondigde komst van een woonwagenlocatie aan de Groenstraat. Volgens de bewoners gaan de zorgen echter verder dan alleen die ontwikkeling. In de brief stellen zij dat informatie vanuit de gemeente regelmatig onvolledig is en dat vragen onbeantwoord blijven. Ook zou de dorpsraad niet betrokken zijn geweest bij het aanwijzen van de locatie. Daarnaast wijzen de bewoners op zorgen over maatschappelijke voorzieningen zoals huisartsen, kinderopvang en onderwijs en op een toenemende verkeersdruk. Zij vragen het college en de gemeenteraad om het onderwerp integraal te bespreken en hierover in gesprek te gaan met de bewoners. Fietsers en fatbikers die door winkelcentrum Heksenwiel rijden zorgen voor frustratie bij bezoekers en ondernemers. Volgens hen wordt er regelmatig hard gereden door het voetgangersgebied, waardoor mensen soms opzij moeten springen. De klachten hebben geleid tot raadsvragen van VVD-raadslid Martijn Verleg. Hij wil van het college weten of de problemen bekend zijn en hoe er momenteel wordt gehandhaafd. Ondernemer Niels Vermolen, die een winkel in Heksenwiel heeft, zegt dat vooral klanten hinder ondervinden van de situatie. Bezoekers geven aan dat niet alleen jongeren, maar ook oudere fietsers door het winkelcentrum rijden. Meerdere bewoners pleiten voor meer handhaving. De VVD vraagt daarnaast of een fatbikeverbod in en rond het winkelcentrum mogelijk is. Het college heeft enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Yeah.

uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Breda Nu.

0: Profiteer mee van ons bereik, een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jos Duistra met het radionieuws op Breda Nu. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens burgemeester Sobyanin vlogen meer dan 370 drones richting de Russische hoofdstad en omgeving. Het grootste deel zou op grote afstand zijn onderschept. 64 toestellen werden volgens hem vlak bij Moskou neergehaald. Zouden branden woeden bij een oliedepot in Noginsk en een distributiecentrum van webwinkel Wildberries. Op beelden zijn grote, zware rookwolken te zien. Een record aantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Volgens het stimuleringsfonds Volkshuisvesting kregen in 2025 ruim 8100 starters zo'n aanvullende lening. Zo'n 15% meer dan een jaar eerder. De regeling overbrugt het verschil tussen de maximale hypotheek en de aankoopprijs. Deskundigen waarschuwen wel dat extra leenruimte de huizenprijzen kan opdrijven als het woningaanbod niet meegroeit. Bovendien bestaat de starterslening uit twee leningdelen. Na 3 jaar kunnen rente en aflossing gaan gelden. Venezuela neemt ruim 300 miljoen euro aan eigen middelen bij het Internationaal Monetair Fonds op voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. Volgens interim-president Rodriguez wordt het geld gebruikt voor huisvesting, infrastructuur en essentiële voorzieningen voor getroffen gezinnen. Het dodental door de twee zware bevingen is opgelopen tot 5069. Duizenden mensen zijn dakloos en verblijven voorlopig in scholen, parken en stadions. De familie van de overleden acteur Kees Geel heeft een digitaal condoleanceregister geopend. Ze vragen het publiek om via uitvaartdekker.nl herinneringen aan Geel en zijn werk te delen. De acteur overleed dinsdag onverwacht aan een hartstilstand en werd 61 jaar. Geel was bekend van de bekroonde film Simon, de serie Flikker Rotterdam en als vaste stem van RTL 5. Hij wordt in besloten kring begraven. Als eerbetoon zendt NPO 3 de film Simon vanavond opnieuw uit. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.
7: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Mm-hmm.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie krijgt vrijdagmiddag veel meldingen binnen over nepagenten in de omgeving van Breda Noord en Prinsenbeek. Dat meldt de politie via X. Volgens de politie doen criminelen zich voor als agenten om waardevolle spullen buiten te maken, zoals sieraden, bankpassen en contant geld. Zo hield de politie eerder deze week 4 personen aan op hete daad. 3 van hen waren minderjarig. Ook zij deden zich voor als nepagenten en probeerden op die manier sieraden afhandig te maken van een oudere vrouw. Fietsers en fatbikers die door winkelcentrum Heksenwiel rijden zorgen voor frustratie bij bezoekers en ondernemers. Volgens hen wordt er regelmatig hard gereden door het voetgangersgebied, waardoor mensen soms opzij moeten springen. De klachten hebben geleid tot raadsvragen van VVD-raadslid Martijn Verleg. Hij wil van het college weten of de problemen bekend zijn en hoe er momenteel wordt gehandhaafd. Ondernemer Niels Vermolen, die een winkel in Heksenwiel heeft, zegt dat vooral klanten hinder ondervinden van de situatie. Bezoekers geven aan dat niet alleen jongeren, maar ook oudere fietsers door het winkelcentrum rijden. Meerdere bewoners pleiten voor meer handhaving. De VVD vraagt daarnaast of een fatbikeverbod in en rond het winkelcentrum mogelijk is. Het college heeft enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden. Bewoners van de wijk Boeverijen in Teteringen hebben in een brief aan het college en de gemeenteraad hun zorgen geuit over de toekomst van het dorp. De aanleiding is de aangekondigde komst van een woonwagenlocatie aan de Groenstraat. Volgens de bewoners gaan de zorgen echter verder dan alleen die ontwikkeling. In de brief stellen zij dat informatie vanuit de gemeente regelmatig onvolledig is en dat vragen onbeantwoord blijven. Ook zou de dorpsraad niet betrokken zijn geweest bij het aanwijzen van de locatie. Daarnaast wijzen de bewoners op zorgen over maatschappelijke voorzieningen, zoals huisartsen, kinderopvang en onderwijs, en op een toenemende verkeersdruk. Zij vragen het college en de gemeenteraad om het onderwerp integraal te bespreken en hierover in gesprek te gaan met de bewoners. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs, omdat de vermoedelijke dader, een als man vermomde vrouw van 39, begin deze maand dood is gevonden in Oekraïne. Onderzoekers denken dat ze de aanslag in opdracht pleegde, maar onduidelijk.

0: Volgens het stimuleringsfonds Volkshuisvesting kregen in 2025 ruim 8100 starters zo'n aanvullende lening. En dat was ongeveer 15% meer dan een jaar eerder. De regeling overbrugt het verschil tussen de maximale hypotheek en de aankoopprijs. Deskundigen waarschuwen wel dat extra leenruimte de huizenprijzen kan opdrijven als het woningaanbod niet meegroeit. En op de Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteravond opnieuw een stuntman gewond geraakt bij een katapultsprong, waarbij de man met hoge snelheid zo'n 75 meter over een grote tent werd geschoten. Hij brak bij de landing zijn enkel. Zijn voorganger liep donderdag een hersenschudding op toen hij bij het landen met een knie zijn hoofd raakte. Woensdag ging het wel goed. De organisatie laat weten dat de stunts voor de rest van het festival niet meer doorgaan. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie krijgt vrijdagmiddag veel meldingen binnen over nepagenten in de omgeving van Breda Noord en Prinsenbeek. Dat meldt de politie via X. Volgens de politie doen criminelen zich voor als agenten om waardevolle spullen buiten te maken, zoals sieraden, bankpassen en contant geld. Zo hield de politie eerder deze week 4 personen aan op heterdaad. 3 van hen waren minderjarig. Ook zij deden zich voor als nepagenten en probeerden op die manier sieraden afhandig te maken van een oudere vrouw. Fietsers en fatbikers die door winkelcentrum Heksenwiel rijden zorgen voor frustratie bij bezoekers en ondernemers. Volgens hen wordt er regelmatig hard gereden door het voetgangersgebied, waardoor mensen soms opzij moeten springen. De klachten hebben geleid tot raadsvragen van VVD-raadslid Martijn Verleg. Hij wil van het college weten of de problemen bekend zijn en hoe er momenteel wordt gehandhaafd. Ondernemer Niels Vermolen, die een winkel in Heksenwiel heeft, zegt dat vooral klanten hinder ondervinden van de situatie. Bezoekers geven aan dat niet alleen jongeren, maar ook oudere fietsers door het winkelcentrum rijden. Meerdere bewoners pleiten voor meer handhaving. De VVD vraagt daarnaast of een fatbikeverbod in en rond het winkelcentrum mogelijk is. Het college heeft enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden. Bewoners van de wijk Boeverijen in Teteringen hebben in een brief aan het college en de gemeenteraad hun zorgen geuit over de toekomst van het dorp. De aanleiding is de aangekondigde komst van een woonwagenlocatie aan de Groenstraat. Volgens de bewoners gaan de zorgen echter verder dan alleen die ontwikkeling. In de brief stellen zij dat informatie vanuit de gemeente regelmatig onvolledig is en dat vragen onbeantwoord blijven. Ook zou de dorpsraad niet betrokken zijn geweest bij het aanwijzen van de locatie. Daarnaast wijzen de bewoners op zorgen over maatschappelijke voorzieningen, zoals huisartsen, kinderopvang en onderwijs, en op een toenemende verkeersdruk. Zij vragen het college en de gemeenteraad om het onderwerp integraal te bespreken en hierover in gesprek te gaan met de bewoners. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Mijn hart stond 8 minuten stil.
8: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
9: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
10: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
11: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
12: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Hulpdiensten gebruiken daarbij duikteams, een sonarboot en een drone, maar hebben nog niemand gevonden. De melding kwam rond 8:30 binnen en de brandweer is met veel materieel aanwezig. Er is inmiddels begonnen met het bergen van het volledig gezonken schip, terwijl de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. Onder de 99 gemeenten die helemaal geen vuurwerk meer willen, zitten vooral grote steden zoals Rotterdam en Amsterdam. Maar ook kleinere gemeenten, vooral in het zuiden. Anderen denken er nog over na. Bij een woning in Monaco zijn in juni een

0: telefoon niet meer opnamen en vond de man dood vlakbij het meer. De vrouw werd een dag later in het bos teruggevonden. Dodelijke aanvallen door zwarte beren komen in dat gebied niet heel vaak voor. Maar in mei kost een ontmoeting met zo'n dier ook het leven van een man van 27. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Bewoners van de wijk Boeverijen in Teteringen hebben in een brief aan het college en de gemeenteraad hun zorgen geuit over de toekomst van het dorp. De aanleiding is de aangekondigde komst van een woonwagenlocatie aan de Groenstraat. Volgens de bewoners gaan de zorgen echter verder dan alleen die ontwikkeling. In de brief stellen zij dat informatie vanuit de gemeente regelmatig onvolledig is en dat vragen onbeantwoord blijven. Ook zou de dorpsraad niet betrokken zijn geweest bij het aanwijzen van de locatie. Daarnaast wijzen de bewoners op zorgen over maatschappelijke voorzieningen zoals huisartsen, kinderopvang en onderwijs en op een toenemende verkeersdruk. Zij vragen het college en de gemeenteraad om het onderwerp integraal te bespreken en hierover in gesprek te gaan met de bewoners. De politie krijgt vrijdagmiddag veel meldingen binnen over nepagenten in de omgeving van Breda Noord en Prinsenbeek. Dat meldt de politie via X. Volgens de politie doen criminelen zich voor als agenten om waardevolle spullen buiten te maken, zoals sieraden, bankpassen en contant geld. Zo hield de politie eerder deze week 4 personen aan op heterdaad. 3 van hen waren minderjarig. Ook zij deden zich voor als nepagenten en probeerden op die manier sieraden afhandig te maken van een oudere vrouw. Fietsers en fatbikers die door winkelcentrum Heksenwiel rijden zorgen voor frustratie bij bezoekers en ondernemers. Volgens hen wordt er regelmatig hard gereden door het voetgangersgebied, waardoor mensen soms opzij moeten springen. De klachten hebben geleid tot raadsvragen van VVD-raadslid Martijn Verleg. Hij wil van het college weten of de problemen bekend zijn en hoe er momenteel wordt gehandhaafd. Ondernemer Niels Vermolen, die een winkel in Heksenwiel heeft, zegt dat vooral klanten hinder ondervinden van de situatie. Bezoekers geven aan dat niet alleen jongeren, maar ook oudere fietsers door het winkelcentrum rijden. Meerdere bewoners pleiten voor meer handhaving. De VVD vraagt daarnaast of een fatbikeverbod in en rond het winkelcentrum mogelijk is. Het college heeft enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. Omstanders haalden hem uit het water en probeerden hem tevergeefs te reanimeren. Ook medische hulpdiensten konden de man niet meer redden. 2 minderjarigen die bij hem waren zijn opgevangen door slachtofferhulp. Tugboat Beach is een populaire duiklocatie aan de Caracas Bay. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Hulpdiensten gebruiken daarbij duikteams, een sonarboot en een drone, maar hebben nog niemand gevonden. De melding kwam rond 8:30 binnen en de brandweer is met veel materieel aanwezig. Er is inmiddels begonnen met het bergen van het volledig gezonken schip, terwijl de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat

0: rond reed de trein op dat moment ongeveer 120 km per uur. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Drechttunnel is de vertraging 10 minuten door schade aan het plafond. Daardoor is de rechtertunnelbuis dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Ik vond het leuk om dit hiermee te beginnen. Een beetje Griek soundje hier op de plaat. Dennis Roesters hoor je en My Friends the Wind. Leuk dat je erbij bent. Ik ben weer tot 1 uur aan jouw apparaat met de leukste gouden ouwe. Roesters overleed in 2015. Hij werd trouwens maar 68 jaar. Die is wel erg oud trouwens, hè?

blijft gewoon een wereldnummer, hè? Deborah, Harry en Blondie en Denis. Daarvoor hoorde je Cadans en In het Donker hier bij Breda Nu. We zijn eruit op 107.3 FM. En via DAB+. En uiteraard via het internet zijn we te beluisteren.

Dat is echt zo'n Radio Veronica van het schip dan, tenminste. Plaat van de Casuals en Jessamine. Blijft gewoon een mooi nummer trouwens. Hè. Hans Kopier belde net dat hij iets later is in de studio. En hij zit niet in de uitzending bij mij. Kan een keer gebeuren. Dat zijn de koers, hier is Old Town.

0: Ah, heerlijke muziek van Ademo en Sam Alavi hier bij Breda Nu. Zo, en de tune staat weer. Dat betekent dat Gerv Alonso zo meteen erin komt. Daarvoor zaten de Coors in Old Town. We kennen dat natuurlijk van Phil Lynott, de originele uit 1981. Goedemiddag, Gerv.
1: Ja, goedemiddag. Dit is het weekend weerbericht. Mijn naam is Gerv Alonso. Dit weekend is het een stuk koeler weer in Breda. Met ook meer bewolking blijft wel droog. Met een matige tot een stevige noordwestenwind. Dan gaan we naar de temperaturen voor dit weekend in Breda. Die zijn aangenaam voor 21, 22 graden. En de nachttemperaturen zijn 13 tot 15 graden. En aankomende week voorlopig nog 22, 23 graden. Tot zover het weekend weerbericht op Breda Nu.
0: Dankjewel, Ger.

Artiest van de maand, Village People in Hollywood. Overlijden van de zanger. Hebben we dat deze maand gekozen, ja. Draaien ze altijd van vinyl af. En Gerben, bedankt voor het weerbericht. Lekker zomers geluid van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Hier is de Conga.

0: We zijn begonnen met Gloria Estefan en Conga en Pelle Perre en Amane. Ze woont trouwens in België. Is gewoon, ja, Belgisch. Is geboren in België, Neerpelt, maar ze heeft wel Spaanse ouders. Mooiste nummer van Marco Borsato is het. Hier is Dochters.
1: Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt.

Geloof het of niet, maar ik draaide me echt van het vinyl van een LP. Want ik heb heel die box vol met LP's van Snow Patrol. En ik vond het een keer leuk van een LP te draaien. Dat was het voor vandaag. Hans Kopier komt net binnen. Hij was een beetje laat, dus vandaar dat we hem niet in de uitzending hebben kunnen trekken. Ik wens je een heel fijn weekend.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. Het vuur smeult nog na en er zijn kleine brandhaarden, maar volgens de hulpdienst is het risico op uitbreiding nu wel afgenomen. De uitzonderlijk grote brand die gisteren uitbrak heeft meer dan 100 huizen verwoest. Ongeveer 400 mensen zijn vanmorgen geëvacueerd. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. Gisteren werd in het lab zelf een 39-jarige man uit Den Haag opgepakt. Kort daarna volgde een man van 34 uit Voorburg. En vandaag zijn ook een 44-jarige man uit Den Haag en een van 71 uit Leiden opgepakt. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Inmiddels zijn de aanwezige vaten met chemicaliën afgevoerd. In Voorhout is vanmorgen net voor 10 uur een racefietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een bakwagen, een soort kleine vrachtwagen. Behalve 2 ambulances werd er ook een traumahelikopter ingezet. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd nadat hij werd gestabiliseerd in een vacuüm.

0: Veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. Maximaal liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Drechttunnel is de vertraging 10 minuten door schade aan het plafond. Daardoor is de rechtertunnelbuis dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
4: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
5: Goedemiddag. Dit is nou echt typisch Hans.

Het is weer zaterdagmiddag en dat betekent even na de klok van 1 uur inderdaad. Jouw 70s, 80s en 90s middag. En we begonnen met een plaat uit 1981, de Bee Gees, je hoorde dat al. En dat was The Ordinary Lives. We zijn er tot 4 uur en in dit uur...

hebben we een remix. En dit keer hebben we gekozen voor Talk Talk. Maar voordat we dat gaan doen, eerst de tweede plaat natuurlijk. 1982, daar komt hij vandaan. Dat was een van de grotere hits van de band. Doe maar. Hier is Bella Helene. En daarna muziek van Take That. En dat

0: 1990 alweer. UB40's en featuring Robert Palmer. En I'll Be Your Baby Tonight. En daarvoor Take That uit 1994. En dat mooie nummer Babe.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Nou hebben we natuurlijk de afgelopen weken heel warm weer gehad. Maar wat vind jij van een siesta tijdens de warme dagen?
2: Ja, ik denk dat het niet verkeerd is om misschien een langere pauze te doen of zo. Door de middag. Dus ja, ja, als het zo warm is wel. Maar ja, vandaag...
3: Vandaag valt mee.
2: Vandaag valt wel mee, ja.
4: Nou, niet heel verkeerd. Ik denk dat het best lekker zou zijn om dat te hebben in Nederland.
5: Ja, als het zo warm is, is het wel lekker, ja. Dan zou ik het wel doen.
6: Prima idee, denk ik, ja. Ja, ja, maar goed, het land is er nog niet op ingesteld, dus het zal lastig worden.
7: We mogen ons aanpassen, want het klimaat heeft er ook al aangepast. Dus laten wij meedoen.
8: Nou, met die hitte is het wat prettig om tussen de middag even rustig te houden. Dus ik zou er wel voor zijn.

veel en veel te jong van ons heen gegaan. Natuurlijk Sinéad O'Connor en Nothing Compares to You uit 1990. En daarvoor de straatvraag, wat vind jij van een siesta tijdens de warme dagen? En ik ben het er ook wel mee eens, vooral voor de bouwvakkers, stratenmakers en meer buitenberoepen. Timmermannen, weet ik veel. Schilders denk ik vooral met het warme weer. Want dat is gewoon, ja, dan is het met warme dagen eigenlijk onbegonnen werk om te gaan schilderen. Dus voor hun allemaal zou die siesta echt wel eens een keertje goed zijn.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Zowel zangeres als actrice kun je wel zeggen. Vanessa met Dynamite uit 1982. Want ze speelde ooit mee in de film Joep Meloen natuurlijk. En dat ging natuurlijk over die Meloenen van Vanessa. En daarvoor hoorde je PM Dawn en Set Adrift of Memory Bliss. En dat was natuurlijk, als je heel goed geluisterd hebt, een cover van een liedje van Spandau Ballet. Na deze plaat is het tijd voor de remix. Of 12 inch, je hoort het zometeen maar eerst. Deze dame, Cyndi Lauper. Ze treedt nog steeds op. Hoe is het mogelijk? Dit is vooral uit 1984. Girls just wanna have fun.

En natuurlijk mogen dames ook plezier hebben. Cyndi Lauper uit 1984 en Girls Just Wanna Have Fun. Er is ook nog een andere versie van. En die draait eigenlijk net andersom, draait hij erop. En dat is op zich wel leuk natuurlijk. Het is tijd voor de 12 Inch Remix voor deze zaterdagmiddag. En het is er eentje uit de jaren 80. Talk Talk. En hier is It's My Life.

12 inch uitvoering voor vandaag. Dat lag aan handen van Talk Talk. Ze hadden grote hits in de jaren 80. En dit was er eentje van. It's My Life hier op het Breda Nu Radio. Daar luister je naar. En we draaien natuurlijk alleen maar de hits uit de 70s, 80s en 90s. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 4 uur. Oeh, 1988. Een grote hit als Africa. Hier is Toto en Pamela.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

Even een lekker heerlijk oudje uit 1976. Jimmy James en de Vagabonds. En Now is the Time uit 1976. Ik zei het al, heerlijke plaat.

ene laatste plaat alweer van dit eerste uur. Lag in de handen van The Army of Lovers en I Crucified. We gaan even op naar de commercials, het nieuws, de verkeersinformatie. En daarna zijn we nog 2 uurtjes bij je terug. Tot zo, zou ik zeggen. Als het hier tenminste doet.

0: dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. In Koeweit is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. Koeweit en Iran liggen beide aan de Persische Golf en in het land zijn meerdere legerbases van de VS. Dat land valt al 7 nachten Iran aan. Recent waren in Koeweit ook een installatie voor het maken van drinkwater en munitiedepots doelwit. Iran bedreigt ook andere landen in de regio met meer tegenaanvallen. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. Het vuur smeult nog na en er zijn kleine brandhaarden, maar volgens de hulpdienst is het risico op uitbreiding nu wel afgenomen. De uitzonderlijk grote brand die gisteren uitbrak heeft meer dan 100 huizen verwoest. Ongeveer 400 mensen zijn vanmorgen geëvacueerd. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. Gisteren werd in het lab zelf een 39-jarige man uit Den Haag opgepakt. Kort daarna volgde een man van 34 uit Voorburg. En vandaag zijn ook een 44-jarige man uit Den Haag en een van 71 uit Leiden opgepakt. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Inmiddels zijn de aanwezige vaten met chemicaliën afgevoerd. En bij opgravingen aan de Breestraat in het centrum van Leiden zijn palen gevonden waaruit afgeleid kan worden dat de stad een stuk ouder zou kunnen zijn dan werd aangenomen. Dat meldt Omroep West. Volgens archeologen zouden ze uit de 7e tot 9e eeuw komen en dat zou betekenen dat de stad een paar honderd jaar ouder is dan aangenomen werd op basis van eerdere opgravingen. In het centrum wordt nu een nieuwe ondergrondse fietsenstalling gebouwd. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de

0: If I said you had a beautiful body, ja, wat ga je dan doen? 1979 van de Bellamy Brothers. Welkom bij het tweede uur. Wat gaan we in dit uur doen? We hebben natuurlijk de straatvraag en we hebben de live-uitvoering. En de tweede plaat, zoals je gewend bent van ons, is altijd Nederlandstalig. 1973.
1: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs.

Ja, er zijn weer twee achter elkaar. Eigenlijk drie. Natuurlijk Ben Kramer met die oude muzikant uit 1973. Britney Spears daarna uit 1999 met Born to Make You Happy. En Rod Stewart, de man is inmiddels al 80. En Every Beat of My Heart uit 1986. En van 86 gaan we zo naar 1981 en daarna de straatvraag.

0: Miss Patricia Pai en Saturday Nights Are Make for Love uit 1981 alweer.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Wat vind jij ervan dat dieren in de dierentuinen worden gehouden?
2: Dierentuinen vond ik vroeger leuk als kind om nieuwe dieren te leren kennen, maar nou gaan we er niet echt...
3: Ik vind het, als ze goed worden verzorgd, zoals in bepaalde dierentuinen wordt gedaan, kijk maar naar de Beekse Bergen met de relatief grote vlaktes, wel goed.
4: Moeilijk, ja, ik vind daar weinig keuze in eigenlijk. Vooral de jongere beesten die daar geboren zijn, die hebben geen keuze en ze weten niet beter.
5: Ik vind het wel een beetje zielig om die in de dierentuin te houden. Maar je had ook wel eens in de nieuws dat er dieren zijn verwaarloosd, die gaan ze opvangen in de dierentuin. Dat vind ik fijn dat die in ieder geval goed verzorgd worden en onderdak krijgen en veilig hun rest van leven kunnen spenderen.
6: Maar als er iets kwaadsgichts achter zit dat ze hier naartoe zijn gekomen puur om geld van te maken, ja, dat kan natuurlijk niet.
7: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: to Ibiza.
1: Dat is een aardig stukje vliegen, zou ik zeggen. Maar ik doe het in ieder geval niet. Dat kan ik je wel vertellen. The Venga Boys and We're Going to Ibiza. Uit 1999. En daarvoor hoorde je de straatvragen. Wat vind jij ervan dat dieren in de dierentuinen worden gehouden? Ik denk zelf, maar dat is mijn mening, dat de meeste dieren in de dierentuin zijn geboren na al die jaren. Dus ze weten inderdaad niet beter. Ja. Inmiddels is het tijd voor een rustmomentje in dit programma. We gaan terug naar 1999. De man zong heel veel in het Spaans, maar ook in het Engels. De ex van, ja, weet je het nog? Nee. Ik vertel het je zo meteen. Mark Anthony en When I Dream at Night, alweer uit 1999. En inderdaad, de ex van Jennifer Lopez.

0: er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Als je geen naam weet voor je band en je kijkt naar het alfabet, dan denk je gewoon ABC natuurlijk en The Look of Love uit 1982.
1: Hey Hans, het lijkt me tijd voor de typisch Hans live-uitvoering.

0: De live-uitvoering van vandaag lag in handen van de Kelly Family en I Can't Help Myself. En dat is opgenomen live in 2019.
1: Typisch Hans.

Hele hordes dames waren weg van deze gast. En dan hebben we het natuurlijk over Mr. Paul Young en Love of the Common People uit 1984. En daarvoor draaiden we Shaking Stevens. Ja, wat gaan we straks doen in het derde uur? Dan gaan we terug met de top 10 naar 1985. Ik heb even snel voor je gekeken. 1985 en dan draaien we de nummers 3, 2 en 1 natuurlijk helemaal voor je. Ja,

1977, een knallerlager van een hit en een nummer 1 hit ook nog voor Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley. En Yvonne Keeley, dan denk je van, wie was dat ook alweer? Inderdaad, dat was de zus van en is de zus van Patricia Pai. En If I Had Words was echt zo'n mooie plaat die je bijna iedere dag toen op de radio hoorde. Even tijd voor wat gezellige Nederlandstalige muziek. We gaan terug naar 1996 met de heren uit België. Ik heb het over Clouseau natuurlijk. Hier is de Nobelprijs.

1996 alweer voor Clouseau en dat mooie de Nobelprijs. We kunnen er nog één plaat voor je draaien. En daarna zijn we terug met het derde uur. Met natuurlijk ook weer de straatvraag. En we gaan de top 10 behandelen van 1985. Een week, ik geloof week nummer 35. En dan draaien we de nummers 3, 2 en 1 een non-stop achter elkaar voor je. Ik zei het al, nog eentje te gaan. En misschien nog een klein stukje instrumentaal. Want zonde van een nieuwe plaat, zou ik maar zeggen.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Mijn hart stond 8 minuten stil.
6: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
7: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat 2 passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte op dezelfde vliegroute naar elkaar toevlogen vorige week. Een automatisch systeem kon een botsing voorkomen door 1 van de vliegtuigen te laten stijgen en het andere te laten dalen. Dat gebeurde vrijdag 10 juli in het luchtruim van de Canarische eilanden. In totaal waren er 472 mensen aan boord van de vliegtuigen. Niemand raakte gewond. Grote drukte vandaag op meerdere Franse wegen door vakantieverkeer dat naar het zuiden trekt. Rond de middag stond op de Franse snelwegen in totaal zo'n 700 kilometer file. Vooral op de A7 is er veel vertraging in de buurt van Valence. Verder was het druk op de A10 rond Bordeaux en stond het vast op de A9 richting Spanje. In Zwitserland staat er vandaag veel verkeer voor de Gotthardtunnel. Daar was de wachttijd vanmorgen meer dan 3 uur. In Koeweit is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. Koeweit en Iran liggen beide aan de Persische Golf en in het land zijn meerdere legerbases van de VS. Dat land valt al 7 nachten Iran aan. Recent waren in Koeweit ook een installatie voor het maken van drinkwater en munitiedepots doelwit. Iran bedreigt ook andere landen in de regio met meer tegenaanvallen. En onweer in het zuidwesten van Zwitserland heeft in 1 klap het leven gekost aan bijna 100 zwartneusschapen. Die waren op een klein afgesloten veld dicht bij elkaar gezet om ze te beschermen tegen aanvallen door wolven. 80 andere schapen overleefden de blikseminslag wel. Het zogenaamde Schwarznasenschaaf wordt gefokt voor zowel vlees als wol en komt ook voor in Oostenrijk, Duitsland en in Nederland. Het weer nog, veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Drechttunnel is de vertraging 10 minuten door schade aan het plafond. Daardoor is de rechtertunnelbuis dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
12: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
13: Dit is nou echt typisch Hans.

een van die grote, mag wel zeggen, nummer 1 hits, Level 42 uit 1986 en Lessons in Love. Dat draaiden we hier op Breda Nu Radio. Ja, daar luister je inderdaad naar. Wat gaan we in dit uur nog doen? We hebben nog een straatvraag. Zoals je weet doen we tegenwoordig 3 straatvragen. En we hebben de top 10 van 1985, week nummer 35. En de nummers 3, 2 en 1 gaan we helemaal voor je draaien. Voor vele mensen is dit de mooiste Nederlandstalige plaat. En ik ben het ermee eens. Het goede doel.

0: mooiste achter dit verhaal is eigenlijk dat je denkt dat het om een relatie gaat. Maar dat is niet zo.
1: Nee.
0: In de tijd dat we een interview hadden met Henk Temmink, hebben we eigenlijk gevraagd van hoe komt het alles geprobeerd. In de jaren 80 waren ze even gestopt. Ze hadden even, ja, ze waren moe, hadden er geen zin meer in. Maar na een jaar of twee hadden ze toch wel zoiets van laten we het weer proberen. En want ja, we missen het publiek, we missen de zang, we missen de instrumenten. Wat gaan we doen? En toen hebben ze alles geprobeerd om weer bij elkaar te krijgen. En dat is ze gelukt. Vandaag het alles geprobeerd van het goede doel. Het is echt bestemd voor het publiek. Dat is een ding wat zeker is. Dit is een rustmomentje. John Denver en Placido Domingo. En Perhaps Love uit 1988.

Mix uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

van de leuke Nederlandstalige, nou, Nederlandstalige Nederlandse band natuurlijk. Ze hebben 60 jaar bestaan. Ik heb het natuurlijk over de band Zonder Naam en Amore uit 1987. Ja, 60 jaar. Moet je nagaan hoe lang dat al is. Ik ben zelfs nog geen eens 60. Dat was al voor mijn tijd dat ze muziek maakten. Oh, en wat draaide mijn moeder dat vroeger? Oh, echt, dat we hadden. Alsjeblieft, moet dit nou? En wat doe ik nu? Ik draai BZN en Amore. Nou, leuk.

0: 1985 kwam het album uit van Cock Robin. Nooit had iemand de wond gehoord. En ze maakte hits met When Your Heart Is Weak natuurlijk. En onder andere I Thought You Were On My Side. En zo kunnen we The Promise You Made niet te vergeten natuurlijk. En zo kunnen we nog wel eventjes doorgaan.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Wat vind jij ervan dat er nog steeds plastic rietjes zijn?
2: Nou, dat is natuurlijk geen goede zaak. Nee, want het is overal al verboden volgens mij zelfs. Dus dat ze het nog doen, dat verbaast me eigenlijk. Ik heb zelf niet echt die ervaring, moet ik zeggen.
3: Ja, niks. Helemaal niet nodig. Nee, geen rietjes. Nee.
4: Wel rietjes, maar niet van plastic.
3: Nee, niet van plastic.
5: Ik denk dat de mogelijkheden heel beperkt zijn. Ik snap wel van dat je iets verbiedt, maar dan moeten er wel heel veel opties zijn.
6: Ik vind plastic eigenlijk wel... Kijk, het is misschien niet zo goed voor het milieu, maar ik vind het gebruik van plastic wel fijner dan het gebruik van bijvoorbeeld papieren rietjes en dat soort dingen. Dus milieu gezien is het niet goed, maar ik vind het zelf wel fijner.
7: Nou, ik vind die kartonnen rietjes vind ik helemaal niks dus. Ja, in het buitenland gebruiken ze overal nog plastic rietjes. Alleen Nederland wil overal voorop lopen.
4: Wat voor rietjes werken goed?
3: Ja, ik heb wel eens metaal of een soort ijzer gezien, weet ik veel. Maar dat is natuurlijk wel ongemakkelijk, want dan moet je ergens weggooien.

Solitudine. Nee hoor. Nederlands gezongen door Paul de Leeuw. Uit 1994 alweer. En ik wil niet dat je liegt. En daarvoor de straatvraag. Wat vind jij ervan dat er nog steeds plastic rietjes zijn? Nou, ik moet zeggen, die papieren dingen. Ik vind dat echt. Ik erger mijn eigen dood aan. Want je kan niet eens alles opdrinken. Hopen dat er ooit een andere oplossing komt. Plastic is ook niet goed, ik weet het. Maar ondertussen gaan wij gewoon lekker door met de muziek. Rowan Keaton, A Life is a Rollercoaster uit 1999.

0: Fleetwood Mac uit 1977 inderdaad. En dat mooie Dreams. Het is de hoogste tijd dat we de top 10 gaan behandelen. We gaan terug naar het jaar 1985 en week nummer 35. Wat stond er toen allemaal in de top 10 van dat jaar? We gaan ze behandelen. Nummer 10, komend van nummer 13 in de vierde week. 3 plaatsen winst voor Cool and the Gang. En Cherish, 4 weken voor UB40 en Chrissy Hynde met I Got You Babe van 12 naar nummer 9. Van 7 naar nummer 8 in de zevende week. 5 star met dat All Fall Down. Was ook zo'n lekkere plaat in die tijd. 7 weken voor Tina Turner met We Don't Need Another Hero. Van 8 naar nummer 7, dus 1 plaatsje winst. Van 10 naar nummer 6, 4 plaatsen winst voor de Eurythmics. En There Must Be An Angel Playing With My Heart in de vijfde week. Georgie Davis met Black Star bleef staan op 5 in de achtste week. En nummer 4 komt van nummer 2, Axel F. Van Harold Faltermeijer natuurlijk. Dat betekent dat we ze gaan draaien voor jou. Wel de nummers 3, 2 en 1. Ik zou zeggen, geniet er lekker van.
1: Dit is nou echt typisch Hans.
2: Nummer 3.

was dan de top 3 van deze week uit 1985. De nummers 1, 2 en 3. We begonnen met Madonna op nummer 3. Op nummer 2 Benny Nijman met Waarom fluister ik je naam nog. En nummer 1 was natuurlijk Baltimora. En dat mooie Tarzan Boy, zo'n eendagsvlieg. Maar het was een lekkere plaat. Natuurlijk wou ik zeggen. Hier is Katrina in the Waves. Let

In de laatste plaat alweer van deze zaterdag. Katuna and the Waves en Love Shine a Light. Daar zitten we op voor deze zaterdag. Volgende week zijn we er weer. Even na ene met de beste 70s, 80s en 90s. Ik wens je nog een hele fijne week. En tot volgende week zaterdag. Even na ene.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. Het waterschap Drents Overijsselse Delta zegt bij RTV Oost dat de waterstand van de IJssel maar blijft dalen. In andere gebieden in Overijssel geldt nog geen stop. Waterschappen in Limburg en Brabant hebben eerder deze week een onttrekkingsverbod ingesteld. In Duitsland treedt Jens Spahn af. Hij was de voorzitter van de gezamenlijke fractie van CDU en CSU. Reden is de commotie nadat hij met zijn man een kind kreeg via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden. Spahn hield legalisering zelf nog tegen toen hij minister van Volksgezondheid was. Binnen de partij ontstond ergernis omdat hij dit stilhield en zich alleen verdedigde in de krant Bild. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het ontslag juist en onvermijdelijk, meldt Omroep ARD. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat 2 passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte op dezelfde vliegroute naar elkaar toevlogen vorige week. Een automatisch systeem kon een botsing voorkomen door 1 van de vliegtuigen te laten stijgen en het andere te laten dalen. Dat gebeurde vrijdag 10 juli in het luchtruim van de Canarische eilanden. In totaal waren er 472 mensen aan boord van de vliegtuigen. Niemand raakte gewond. En gisteravond stond het podium van het Beatrix Theater in Utrecht ineens blank door een storing in de sprinklerinstallatie. Dat gebeurde net voordat de voorstelling van de musical Moulin Rouge zou beginnen. Door de waterschade zijn ook de voorstellingen van vandaag en morgen afgelast. Mensen met een kaartje krijgen hun geld terug. Wat er precies misging met de blusinstallatie is nog niet bekend. Moulin Rouge zou nog 2 weken worden opgevoerd. Het weer nog, veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Drechttunnel is de vertraging 10 minuten door schade aan het plafond. Daardoor is de rechtertunnelbuis dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

sexy je soms klinkt. Dynamiek alsof je zingt. En de avondzon streelt je gouden haar.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Fietsers en fatbikers die door winkelcentrum Heksenwiel rijden zorgen voor frustratie bij bezoekers en ondernemers. Volgens hen wordt er regelmatig hard gereden door het voetgangersgebied, waardoor mensen soms opzij moeten springen. De klachten hebben geleid tot raadsvragen van VVD-raadslid Martijn Verleg. Hij wil van het college weten of de problemen bekend zijn en hoe er momenteel wordt gehandhaafd. Ondernemer Niels Vermolen, die een winkel in Heksenwiel heeft, zegt dat vooral klanten hinder ondervinden van de situatie. Bezoekers geven aan dat niet alleen jongeren, maar ook oudere fietsers door het winkelcentrum rijden. Meerdere bewoners pleiten voor meer handhaving. De VVD vraagt daarnaast of een fatbikeverbod in en rond het winkelcentrum mogelijk is. Het college heeft enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden. Bewoners van de wijk Boeverijen in Teteringen hebben in een brief aan het college en de gemeenteraad hun zorgen geuit over de toekomst van het dorp. De aanleiding is de aangekondigde komst van een woonwagenlocatie aan de Groenstraat. Volgens de bewoners gaan de zorgen echter verder dan alleen die ontwikkeling. In de brief stellen zij dat informatie vanuit de gemeente regelmatig onvolledig is en dat vragen onbeantwoord blijven. Ook zou de dorpsraad niet betrokken zijn geweest bij het aanwijzen van de locatie. Daarnaast wijzen de bewoners op zorgen over maatschappelijke voorzieningen, zoals huisartsen, kinderopvang en onderwijs, en op een toenemende verkeersdruk. Zij vragen het college en de gemeenteraad om het onderwerp integraal te bespreken en hierover in gesprek te gaan met de bewoners. De politie krijgt vrijdagmiddag veel meldingen binnen over nepagenten in de omgeving van Breda-Noord en Prinsenbeek. Dat meldt de politie via X. Volgens de politie doen criminelen zich voor als agenten om waardevolle spullen buiten te maken, zoals sieraden, bankpassen en contant geld. Zo hield de politie eerder deze week 4 personen aan op hete daad. 3 van hen waren minderjarig. Ook zij deden zich voor als nepagenten en probeerden op die manier sieraden afhandig te maken van een oudere vrouw. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Drechttunnel is de vertraging 10 minuten door schade aan het plafond. Daardoor is de rechtertunnelbuis dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat

0: in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radio nieuws op Breda Nu. Rijkswaterstaat meldt dat vanaf vanmiddag 5:30 de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem wordt afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Personenauto's en lijnbussen mogen nog wel over de brug blijven rijden. Elders in de regio is sinds gisteren de Papendrechtse brug bij Dordrecht al afgesloten voor geplande werkzaamheden die 9 maanden gaan duren. In Duitsland is CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn afgetreden. Reden hiervoor is de ophef die ontstond toen hij bekendmaakte dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden. In 2020, toen Spahn minister van Volksgezondheid was, had hij zelf legalisering van draagmoederschap nog tegengehouden. Partijen verwijten hem nu hypocrisie. Zelf wel doen wat burgers niet mogen. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het ontslag juist en onvermijdelijk, zo meldt Omroep ARD. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta zegt bij RTV Oost dat de waterstand van de IJssel maar blijft dalen. In andere gebieden in Overijssel geldt nog geen stop. En de voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Vanwege een storing in de sprinklerinstallatie stond het podium ineens blank. De show van vandaag gaat zeker niet door, die van zondag waarschijnlijk ook niet. De musical zou nog 2 weken in Utrecht spelen. Het is niet zeker of dit doorgaat. Het weer, half tot zwaar bewolkt, vanavond hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Drechttunnel is de vertraging 10 minuten door schade aan het plafond. Daardoor is de rechtertunnelbuis dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu. We'll be right back.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bewoners van de wijk Boeverijen in Teteringen hebben in een brief aan het college en de gemeenteraad hun zorgen geuit over de toekomst van het dorp. De aanleiding is de aangekondigde komst van een woonwagenlocatie aan de Groenstraat. Volgens de bewoners gaan de zorgen echter verder dan alleen die ontwikkeling. In de brief stellen zij dat informatie vanuit de gemeente regelmatig onvolledig is en dat vragen onbeantwoord blijven. Ook zou de dorpsraad niet betrokken zijn geweest bij het aanwijzen van de locatie. Daarnaast wijzen de bewoners op zorgen over maatschappelijke voorzieningen zoals huisartsen, kinderopvang en onderwijs en op een toenemende verkeersdruk. Zij vragen het college en de gemeenteraad om het onderwerp integraal te bespreken en hierover in gesprek te gaan met de bewoners. Fietsers en fatbikers die door winkelcentrum Heksenwiel rijden zorgen voor frustratie bij bezoekers en ondernemers. Volgens hen wordt er regelmatig hard gereden door het voetgangersgebied, waardoor mensen soms opzij moeten springen. De klachten hebben geleid tot raadsvragen van VVD-raadslid Martijn Verleg. Hij wil van het college weten of de problemen bekend zijn en hoe er momenteel wordt gehandhaafd. Ondernemer Niels Vermolen, die een winkel in Heksenwiel heeft, zegt dat vooral klanten hinder ondervinden van de situatie. Bezoekers geven aan dat niet alleen jongeren, maar ook oudere fietsers door het winkelcentrum rijden. Meerdere bewoners pleiten voor meer handhaving. De VVD vraagt daarnaast of een fatbikeverbod in en rond het winkelcentrum mogelijk is. Het college heeft enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden. De politie krijgt vrijdagmiddag veel meldingen binnen over nepagenten in de omgeving van Breda Noord en Prinsenbeek. Dat meldt de politie via X. Volgens de politie doen criminelen zich voor als agenten om waardevolle spullen buiten te maken, zoals sieraden, bankpassen en contant geld. Zo hield de politie eerder deze week 4 personen aan op heterdaad. 3 van hen waren minderjarig. Ook zij deden zich voor als nepagenten en probeerden op die manier sieraden afhandig te maken van een oudere vrouw. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Drechttunnel is de vertraging 10 minuten door schade aan het plafond. Daardoor is de rechtertunnelbuis dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF erkend goed doel.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. Er is al meer dan 15.000 hectare natuurgebied afgebrand. 6 dorpen zijn geëvacueerd en mogelijk moeten er meer worden ontruimd. De brand ontstond afgelopen woensdag in het bergachtige gebied Cinco Villas. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een beschermd natuurgebied, de Sierra de Santo Domingo. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Op meerdere plaatsen is het staal, zo blijkt uit onderzoek, minder sterk dan aangenomen. Personenauto's en lijnbussen mogen nog wel over de brug blijven rijden. Elders in de regio is sinds gisteren de Papendrechtse brug bij Dordrecht al afgesloten. Dat is voor geplande werkzaamheden die 9 maanden gaan duren. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het aftreden van fractievoorzitter Jens Spaan juist en onvermijdelijk. Spaan maakte vandaag bekend af te treden vanwege de ophef rond zijn bekendmaking dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. Draagmoederschap is in Duitsland verboden. En Spaan had de legalisering hiervan zelf als minister van Volksgezondheid jaren geleden nog tegengehouden. Critici verweten hem nu hypocrisie. Zelf wel doen wat burgers niet mogen. En alle nog resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Door een technische storing in de sprinklerinstallatie is het decor en de apparatuur onherstelbaar beschadigd. De musical zou nog in totaal 17 keer de komende 2 weken in Utrecht spelen. Mensen met een kaartje krijgen hun geld terug. Het weer, half tot zwaar bewolkt. Vanavond hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Fietsers en fatbikers die door winkelcentrum Heksenwiel rijden zorgen voor frustratie bij bezoekers en ondernemers. Volgens hen wordt er regelmatig hard gereden door het voetgangersgebied, waardoor mensen soms opzij moeten springen. De klachten hebben geleid tot raadsvragen van VVD-raadslid Martijn Verleg. Hij wil van het college weten of de problemen bekend zijn en hoe er momenteel wordt gehandhaafd. Ondernemer Niels Vermolen, die een winkel in Heksenwiel heeft, zegt dat vooral klanten hinder ondervinden van de situatie. Bezoekers geven aan dat niet alleen jongeren, maar ook oudere fietsers door het winkelcentrum rijden. Meerdere bewoners pleiten voor meer handhaving. De VVD vraagt daarnaast of een fatbikeverbod in en rond het winkelcentrum mogelijk is. Het college heeft enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden. De politie krijgt vrijdagmiddag veel meldingen binnen over nepagenten in de omgeving van Breda-Noord en Prinsenbeek. Dat meldt de politie via X. Volgens de politie doen criminelen zich voor als agenten om waardevolle spullen buiten te maken, zoals sieraden, bankpassen en contant geld. Zo hield de politie eerder deze week 4 personen aan op heterdaad. 3 van hen waren minderjarig. Ook zij deden zich voor als nepagenten en probeerden op die manier sieraden afhandig te maken van een oudere vrouw. Bewoners van de wijk Boeverijen in Teteringen hebben in een brief aan het college en de gemeenteraad hun zorgen geuit over de toekomst van het dorp. De aanleiding is de aangekondigde komst van een woonwagenlocatie aan de Groenstraat. Volgens de bewoners gaan de zorgen echter verder dan alleen die ontwikkeling. In de brief stellen zij dat informatie vanuit de gemeente regelmatig onvolledig is en dat vragen onbeantwoord blijven. Ook zou de dorpsraad niet betrokken zijn geweest bij het aanwijzen van de locatie. Daarnaast wijzen de bewoners op zorgen over maatschappelijke voorzieningen, zoals huisartsen, kinderopvang en onderwijs, en op een toenemende verkeersdruk. Zij vragen het college en de gemeenteraad om het onderwerp integraal te bespreken en hierover in gesprek te gaan met de bewoners. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Michiels uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
10: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Het noodweer van 3 weken geleden heeft naar schatting zo'n 20.000 auto's in Nederland beschadigd. Schadehersteller Schadenet schat dat de totale schade meer dan 10 miljoen euro bedraagt. Het gaat vaak om putten in de lak door hagelstenen. Autoschadebedrijven hebben het zo druk dat ze speciale centra hebben ingericht. Toch zijn de wachttijden lang. Het kan wel 2 maanden duren voordat de lak hersteld kan worden. Zo meldt de NOS. De Zwitserse douane heeft bij de grens met Duitsland een bestelbusje uit Polen aangehouden, waarin geprobeerd werd meerdere bijenvolken het land binnen te smokkelen. Bij een grenscontrole in Tegewielen bij Konstanz kreeg de 40-jarige bestuurder van de bus een boete van een paar honderd euro. Hij had geen invoervergunning voor de bijen, die in houten kratten zaten en ook vrij door de bus vlogen. De bijenkolonies hebben per stuk een waarde van duizenden euro's. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. Er is al meer dan 15.000 hectare natuurgebied afgebrand. 6 dorpen zijn geëvacueerd en mogelijk moeten er meer worden ontruimd. De brand ontstond afgelopen woensdag in het bergachtige gebied Cinco Villas. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een beschermd natuurgebied, de Sierra de Santo Domingo. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Op meerdere plaatsen is het staal, zo blijkt het onderzoek, minder sterk dan aangenomen. Personenauto's en lijnbussen mogen nog wel over de brug blijven rijden. Elders in de regio is sinds gisteren de Papendrechtse brug bij Dordrecht al afgesloten. Dat is voor geplande werkzaamheden die 9 maanden gaan duren. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
12: Welkom bij Breda Nu.
13: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
13: Dit is Breda Nu. Oeh.

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bewoners van de wijk Boeverijen in Teteringen hebben in een brief aan het college en de gemeenteraad hun zorgen geuit over de toekomst van het dorp. De aanleiding is de aangekondigde komst van een woonwagenlocatie aan de Groenstraat. Volgens de bewoners gaan de zorgen echter verder dan alleen die ontwikkeling. In de brief stellen zij dat informatie vanuit de gemeente regelmatig onvolledig is en dat vragen onbeantwoord blijven. Ook zou de dorpsraad niet betrokken zijn geweest bij het aanwijzen van de locatie. Daarnaast wijzen de bewoners op zorgen over maatschappelijke voorzieningen zoals huisartsen, kinderopvang en onderwijs en op een toenemende verkeersdruk. Zij vragen het college en de gemeenteraad om het onderwerp integraal te bespreken en hierover in gesprek te gaan met de bewoners. Fietsers en fatbikers die door winkelcentrum Heksenwiel rijden zorgen voor frustratie bij bezoekers en ondernemers. Volgens hen wordt er regelmatig hard gereden door het voetgangersgebied, waardoor mensen soms opzij moeten springen. De klachten hebben geleid tot raadsvragen van VVD-raadslid Martijn Verleg. Hij wil van het college weten of de problemen bekend zijn en hoe er momenteel wordt gehandhaafd. Ondernemer Niels Vermolen, die een winkel in Heksenwiel heeft, zegt dat vooral klanten hinder ondervinden van de situatie. Bezoekers geven aan dat niet alleen jongeren, maar ook oudere fietsers door het winkelcentrum rijden. Meerdere bewoners pleiten voor meer handhaving. De VVD vraagt daarnaast of een fatbikeverbod in en rond het winkelcentrum mogelijk is. Het college heeft enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden. De politie krijgt vrijdagmiddag veel meldingen binnen over nepagenten in de omgeving van Breda Noord en Prinsenbeek. Dat meldt de politie via X. Volgens de politie doen criminelen zich voor als agenten om waardevolle spullen buiten te maken, zoals sieraden, bankpassen en contant geld. Zo hield de politie eerder deze week 4 personen aan op heterdaad. 3 van hen waren minderjarig. Ook zij deden zich voor als nepagenten en probeerden op die manier sieraden afhandig te maken van een oudere vrouw. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geven we het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
4: Dit is Bas Terdeel met het radionieuws op Breda nu. Iran heeft het staakt-het-vuren-akkoord met de VS opgeschort. De opperste geestelijk leider Mojtaba Khamenei liet op de Iraanse televisie een verklaring voorlezen, waarin hij zei dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump niets waard is gebleken. Ook Trump had eerder al verklaard dat de overeenkomst volgens hem voorbij was. Beide landen hebben elkaar deze week weer vanuit de lucht bestookt. Managers van AI-bedrijven zoals ChatGPT, OpenAI, Claude en Anthropic krijgen online steeds meer bedreigingen. Dit uit protest tegen mogelijk banenverlies vanwege kunstmatige intelligentie en tegen het energieverbruik van de benodigde datacenters. In de Wall Street Journal wordt gemeld dat het zelfs om doodsbedreigingen gaat, ook tegen familieleden van de topmannen, en dat er wordt opgeroepen om datacenters aan te vallen. De bedrijven hebben hun beveiligingsbudgetten flink verhoogd. Het noodweer van 3 weken geleden heeft naar schatting zo'n 20.000 auto's in Nederland beschadigd. Schadeherstellers Schadenet schat dat de totale schade meer dan 10 miljoen euro bedraagt. Het gaat vaak om putten in de lak door hagelstenen. Autoschadebedrijven hebben het zo druk dat ze speciale centra hebben ingericht. Toch zijn de wachttijden lang. Het kan wel 2 maanden duren voordat de lak hersteld kan worden. Zo meldt de NOS. De Zwitserse douane heeft bij de grens met Duitsland een bestelbusje uit Polen aangehouden, waarin geprobeerd werd meerdere bijenvolken het land binnen te smokkelen. Bij een grenscontrole in Tegewielen bij Konstanz kreeg de 40-jarige bestuurder van de bus een boete van een paar honderd euro. Hij had geen invoervergunning voor de bijen, die in houten kratten zaten en ook vrij door de bus vlogen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda nu.
5: Hallo, ga geen beweer.

hoort er eigenlijk vanavond te zijn. Maar die zei gisteravond, ik was nog heel even in het poppodium hier in Breda. Die zei gisteravond opeens tegen mij, hey, ik ben morgen misschien wat later. Dus ik weet niet of ik het precies ga redden. Ik ben benieuwd wanneer die binnenkomt. Dus we gaan het vanzelf meemaken. We zien het wel. Zo simpel is het eigenlijk. Nou, van harte welkom. Ik zei het al, nieuwe aflevering HWTNS. Dan is de redactievergadering ook eigenlijk heel makkelijk te doen natuurlijk. Ja, dat is dan weer een voordeel. Want dan bepaal ik bij deze wat we gaan doen. Zometeen hebben we sowieso wel iets van een brede update. We kijken even naar het verkeer. We kijken naar het weer. En verder, ja, weet je, we zien het eigenlijk wel. We hoeven onszelf wat dat betreft dan even niet te druk te maken. Dat is op zich ook wel weer een keertje leuk. Nou, ik zeg, tot aan 11 uur is dit HWTNS en hij is een beetje music driven. Dat is ook wel eens leuk, denk ik. Ja, toch? Oh ja, en ik heb straks nog iets te vertellen, dat is waar. Vorige week ook al verteld, maar misschien nog een keer. Je weet nooit of het goed gehoord wordt natuurlijk, hè? Dat is wel...

DNS op Breda nu. Zometeen Olivia Rodrigo. Maar eerst is er aandacht voor

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
3: This is...
1: Gebeurt er iets in Breda, dan zijn wij erbij.
0: Breda Nu.
1: Breda Nu.

0: blijft het toch een lekker nummer, hè? Olivia Rodrigo. En good for you.
1: For you, I guess you moved on really easily.
0: Breder nu, dan luister je na tot aan 11 uur. Is dit HWTNS? Zometeen een brede update. Eerst even veel

Fire Away hoorde je hier bij Breder Nu. Wat een goed liedje is dit stiekem. Even tussen twee haakjes, dat Only Seven Left. De drummer daarvan, ik weet niet of dat je weet wie dat is. Dat is de zoon van een van de grootste componisten van Kinderen voor Kinderen. Ik weet niet of dat je de Wijs of dat dat iets zegt. Ja? De zoon daarvan, Bram, die is zeg maar de drummer van Only Seven Left. Dat is op zich wel geinig om even te weten, denk ik. Ja, weet je, zo hebben we ook nog wel eens wat nieuws voor je op de avond. Dat doen we niet alleen in de brede. Dat doen we ook gewoon tussendoor af en toe eens een keertje. Over leuke dingen gesproken en nieuws gesproken. Dit is de nieuwe single van Another. Die zijn samen gegaan op dit moment. Deze track samen met Emily Warren. En dat is me toch een fijn liedje geworden, zeg hij. Hij heet Silver Lines. En je hoort hem bij HWTNS. En dat hoor je dan weer bij Breda Nu.

0: Smith en Stay If You Wanna Dance hoorde hier bij Breda Nu. We zijn op weg richting de Breda Update. Eigenlijk had hij nu al moeten komen, maar hij komt er zo echt aan hoor. Ik heb het beloofd. Dus dat gaan we ook gewoon regelen. We zetten even iemand in het hok die zometeen kan lezen. Doen we na deze van Maan.
1: Soms

0: Ja, je vraagt je toch af of het klopt, hè? Ik bedoel, er gaan geruchten dat ze terug is bij Tony Junior. Deze maan, ja, ze is natuurlijk net van Karel van Goldband. Daar is ze net vandaan. En het schijnt, maar nogmaals, het schijnt, hè. Ik bedoel, ik ben niet van de roddelbladen en dat soort dingen. Maar het schijnt dat ze nu weer terug is bij Tony Junior. Hoewel, weet je, die fout maak je toch niet twee keer, zou je zeggen. En Ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde Tony. Goed, het zal wel aan mij liggen. Eens even kijken hoor. Inmiddels zit er iemand in het hokje. En als ik het goed heb gezien... Ja, ik kijk even op het beeldschermpje, want we hebben staan om te kijken of er iemand daadwerkelijk zit. Ja hoor, hij zit er daadwerkelijk. Het is Tijmen Moeker zelf. Ik zeg de brede update dus met Tijmen Moeker.
1: Fietsers en fatbikers die door winkelcentrum Heksenwiel rijden... zorgen voor frustratie bij bezoekers en ondernemers. Volgens hen wordt er regelmatig hard gereden door het voetgangersgebied... waardoor mensen soms opzij moeten springen. De klachten hebben geleid tot raadsvragen van VVD-raadslid Martijn Verleg. Hij wil van het college weten of de problemen bekend zijn... en hoe er momenteel wordt gehandhaafd. Ondernemer Niels Vermolen, die een winkel in Heksenwiel heeft... zegt dat vooral klanten hinder ondervinden van de situatie. Bezoekers geven aan dat niet alleen jongeren... maar ook oudere fietsers door het winkelcentrum rijden. Meerdere bewoners pleiten voor meer handhaving. De VVD vraagt daarnaast of een fatbikeverbod in en rond het winkelcentrum mogelijk is. Het college heeft enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden.
0: Wachten we die antwoorden gewoon even af.
1: Bewoners van de wijk Boeverijen in Teteringen hebben in een brief aan het college en de gemeenteraad hun zorgen geuit over de toekomst van het dorp. De aanleiding is de aangekondigde komst van een woonwagenlocatie aan de Groenstraat. Volgens de bewoners gaan de zorgen echter verder dan alleen die ontwikkeling. In de brief stellen zij dat informatie vanuit de gemeente regelmatig onvolledig is en dat vragen onbeantwoord blijven. Ook zou de dorpsraad niet betrokken zijn geweest bij het aanwijzen van de locatie. Daarnaast wijzen de bewoners op zorgen over maatschappelijke voorzieningen, zoals huisartsen, kinderopvang en onderwijs, en op een toenemende verkeersdruk. Zij vragen het college en de gemeenteraad om het onderwerp integraal te bespreken en hierover in gesprek te gaan met de bewoners. De politie krijgt vrijdagmiddag veel meldingen binnen over nepagenten in de omgeving van Breda-Noord en Prinsenbeek. Dat meldt de politie via X. Volgens de politie doen criminelen zich voor als agenten om waardevolle spullen buiten te maken, zoals sieraden, bankpassen en contant geld. Zo hield de politie eerder deze week 4 personen aan op hete daad. 3 van hen waren minderjarig. Ook zij deden zich voor als nepagenten en probeerden op die manier sieraden afhandig te maken van een oudere vrouw.
0: Ja, en dat mag dus niet natuurlijk ergens logisch, hè. Laten we eens kijken naar het weer van Weerplaza. Vanavond is het wisselend bewolkt en valt er hier en daar een enkele bui. Rond zonsondergang is het een graad of 17. Komende nacht ontstaan aanvankelijk wat meer opklaringen en is het wisselend bewolkt. In de loop van de nacht neemt de bewolking vanuit het noorden weer toe en kan er een bui vallen. Het kwik daalt naar 12 tot 16 graden. Morgen wordt het iets minder warm dan vandaag met 18 tot 23. Graden. De zon is wel iets vaker te zien, maar er blijven stapelwolken aanwezig. Het verkeer van de ANWB gaan we ook even ervoor bijpakken. En daar vallen eigenlijk een paar dingetjes op. Heel veel afsluitingen in het hele land, maar we pakken de A27 Utrecht richting Breda. Dat is tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. Daar zijn wegwerkzaamheden die duren nog tot 3 augustus aanstaande. En daar kun je dus rekening houden met een afgesloten weg. Dan hebben we ook nog de N3 Dordrecht-Papendrecht in beide richtingen, tussen Dordrecht Centrum en Papendrecht wegwerkzaamheden. Daarvoor is de weg daar dicht, ik moet goed zeggen. En richting Papendrecht schijnt dat te duren tot 21 april. Maar ik denk gewoon dat het een tikfoutje is. Ik denk dat dat dezelfde moet zijn als de andere kant op. Dat is namelijk richting Dordrecht en daar dit het tot 21 juli. Ik vermoed zomaar dat daar een tikfout ingeslopen is. Dat lijkt mij op zich niet onrealistisch. Dan is er ook nog het een en ander te melden op het spoor. Want door werkzaamheden van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 juli... is er geen treinverkeer tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht... en de HZL tussen Rotterdam Centraal en Breda. Er rijden bussen op meerdere trajecten en metrolijnen D en E... zijn tussen Centraal en Slingen toegankelijk voor NS-reizigers. Dus dan weet je dat ook. Nou, en dat is eigenlijk alles wat er op het spoor te melden is. Dus dat maakt het makkelijk. Tijmen, wil jij nog even voor mij afsluiten, alsjeblieft?
1: Tot zover deze Breda Update. Voor meer uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Sorry dat je dicht zit, hoor, Tijmen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Calvin Harris en Jazzy en Satisfy hoor je hier bij Breda nu in HWTNS. Zometeen heb ik nog even een verhaaltje voor je, had ik je beloofd. En ik wil je ook nog even kennis laten maken met een waanzinnig goede plaat. Het laatste, dat doe ik even na deze plaat. Dit is ook een hele goede trouwens, hè? Linkin Park, dit is In The End.

blijft dit toch een heerlijke trick, hè? Linkin Park en In The End hoor je hier bij Breda nu in HWTNS. Ik beloofde je daarnet om even wat aan je te laten horen, wat op zich nog, nou ja, redelijk nieuw is. Ik hoor je zeggen, nou, redelijk nieuw, dan is het dus niet nieuw. Ja, ja en nee. Hier in Nederland, er zijn een paar mensen die hebben hem al ontdekt, zeg ik er heel eerlijk bij. Maar ook heel veel die het nog niet ontdekt hebben. Ik heb het over Ella Langley. Misschien ken je de naam, misschien heb je er nog nooit van gehoord. In Amerika staat ze op dit moment op nummer 1. Het is een country zangeres. En mijn god, wat heeft zij een lekker liedje gemaakt. Wil ik je toch niet onthouden? Ik vermoed dat het hier in Nederland ook wel zo langzamerhand wat gaat doen. Wat meer gaat doen als tot nu toe in ieder geval. Want ach, het klinkt zo lekker zeg. Ik denk dat bij Charlie bijvoorbeeld. Dit past precies bij Charlie. Het is gewoon country to the max hoor. En waar? Je ziet een paard over de steppen en dan zie je Charlie zo op de bok zitten erachteraan. Ik zie dit helemaal voor me. Choosing Texas, zo heet het liedje van Ella.

de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Chacademus en Flyers hoorde je. En Tease Me, Tease Me, Tease Me. Op zich wel een lekker liedje trouwens hoor. Lang geleden dat ik die gehoord heb. Dus wel eens, weer eens een keertje leuk om hem terug te horen. Hey, het is niet te hopen dat jij trouwens een vrachtwagen hebt. Want vanaf vanmiddag 6:30 mag je al niet meer over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Die stalen boogconstructie die daar zit, die is op meerdere plekken minder sterk dan werd aangenomen. Dat was 10 jaar geleden ook al zo. Toen werd die hele weg afgesloten. Ik weet niet of dat nou weer de bedoeling is. Dat gaat ook gebeuren weer, zeg maar. Behalve de hulpdiensten en de bussen en de normale auto's mag er geen vrachtauto meer overheen. Nou, daar ga je dan, hè. Daar komen je broodjes niet meer aan bij de grote grutter. Ja, willekeurig, hè. Ik bedoel, maakt niet uit welke het is. Wel kut. Zometeen, na 9:00 zijn we terug met nog meer HWTNS.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
10: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
11: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
12: Dit is Bas de Leeuw met het Radio Nieuws op Breda Nu. De Hongaarse president Sulyok heeft eindelijk de wet ondertekend om op te stappen. Dit na hevige en langdurige druk van de nieuwe premier Magyar. Die was verkozen op de verkiezingsbelofte om een einde te maken aan de corrupte regering van ex-premier Orbán. Sulyok heeft zich tot het laatste toe verzet tegen zijn aftreden, maar zijn presidentschap is nu met onmiddellijke ingang beëindigd. Het Hongaarse parlement gaat een nieuwe president kiezen. Op de Nederlandse conservatoria komt een steeds groter deel van de studenten uit het buitenland. In 20 jaar tijd liep dat percentage op van 50 naar bijna 80%. Oorzaak van de geringe belangstelling in Nederland voor een muziekstudie zijn de bezuinigingen van de afgelopen 15 jaar, waardoor kinderen niet meer op jonge leeftijd kennis maken met muziek. Veel muziekscholen zijn gesloten. In veel landen is muziekles goedkoper dan in Nederland of zelfs gratis. Zo blijkt uit een bericht van de NOS. Iran heeft het staakt-het-vuren-akkoord met de VS opgeschort. De opperste geestelijke leider Mojtaba Khamenei liet op de Iraanse televisie een verklaring voorlezen waarin hij zei dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump niets waard is gebleken. Ook Trump had eerder al verklaard dat de overeenkomst volgens hem voorbij was. Beide landen hebben elkaar deze week weer vanuit de lucht bestookt. Managers van AI-bedrijven zoals ChatGPT, OpenAI, Claude en Anthropic krijgen online steeds meer bedreigingen. Dit uit protest tegen mogelijk banenverlies vanwege kunstmatige intelligentie en tegen het energieverbruik van de benodigde datacenters. In de Wall Street Journal wordt gemeld dat het zelfs om doodsbedreigingen gaat, ook tegen familieleden van de topmannen, en dat er wordt opgeroepen om datacenters aan te vallen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
13: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
13: Dit is Breda Nu. Ja.

Stiekem blijft dit ook een mooi nummer hoor, van Kensington. Je hoorde Uncharted, was nog met hun oude zanger. Hè? En ja, toch, Ilo Youssef, heeft wel de stem eigenlijk. Zit hij trouwens iets meer in de klassieke hoek. Ik weet niet of je wel eens wat van hem gehoord hebt. Maar Eloy maakt tegenwoordig... Ik zal eens even kijken. Dit had ik kunnen voorbereiden. Heb ik uiteraard niet gedaan. Maar volgens mij zit hij tegenwoordig iets meer richting het klassieke. Even kijken of dat ik heel snel wat, wat kan vinden van Eloy. Want die maakt best mooie dingen hoor, op zich. Ik zal heel even wat op laten horen. Dit is een beetje een album heeft hij gemaakt dat heet Hold Me. En daar staat nou ja, ook dit dus op. Hold Me zelf. Even een klein stukje. Mocht je tijd hebben voor de mantra sessie, dit is hem eigenlijk. Ja, de klankschalen er nog bij en we zijn er. Wat Eloy tegenwoordig maakt. Nou, ik weet niet of hij het wat vindt, maar op zich, het is ook niet verkeerd. Dat moet ik er dan gelijk bij zeggen. Goed, je luistert naar Brede nu. HWTNS tot een 11 uur zijn we bij. Het is eigenlijk best rustgevend. Die muziek, ik laat er gewoon even onder staan. Zometeen hebben we een Brede update. Uiteraard hebben we een Brede update. Ook Zaren Larsen komt eraan. Gaat hij nog door mee zingen? Dat was niet helemaal de bedoeling, maar goed. Zaren Larsen komt eraan en ik heb lokale muziek voor je. Maar dan ook echt... Lokaal. Lokaler dan dit kan niet. Deze dame deed mee aan de Voice of Holland. En komt gewoon hier uit Breda. Ik heb het over Myrthe Hendricks. Ze heeft een heel leuk liedje gemaakt. Het is een Nederlandstalig liedje. Het heet Voor.

Ze komt uit Zweden, heet Sarah Larsson en is eigenlijk gewoon weg. Ja, hoe zullen we het eens noemen? De opvolgster eigenlijk een beetje van Madonna. Want wat een hit heeft zij gemaakt hiermee. Hè? Die Midnight Sun. En hoe goed deed ze het wel niet op Pinkpop? Ik weet niet of je het überhaupt gezien hebt, maar op Pinkpop stond ze op te treden. Volgens mij staat het hele optreden inmiddels online. Is echt de moeite waard om even te checken. Want het was echt heel erg goed. Ja, dat kan ik er gerust over zeggen. Dat durf ik hardop te brullen in dit geval. Dit zijn de jongens van Good Charlotte, Lifestyle of the Rich and Famous.

Hetzelfde zeldzame moment, ik moet het wel goed zeggen, dat een plaat toch wel leuk was die op het Songfestival meedoet. Deze is dan toch zeker Imani and Where Are You? Het was een hitje uit 1998. Deed toen mee aan het Songfestival. Ik ben eigenlijk benieuwd. Volgens mij heeft ze niet gewonnen. Nee, ze was tweede met 166 punten. Even gelijk even erbij gezocht voor je. Ik bedoel, zo zijn we dan ook wel weer. Zometeen komt hij eraan. Een nieuwe Breda-update. Tijmen Moeger heb ik al zien strompelen naar zijn hitje.

0: moet toch een aanslag zijn geweest, anders kan dat. Ja, zie je de bedoeling, hè? Wat een ellende. Maar goed, wel een lekker liedje. Hebben ze erover gehouden. ABC. Dus er is geen ABC'tje om dit te maken natuurlijk, hè? The Night You Murdered Love. Je hoort hem bij Breda nu in HWTNS tot 11 uur. En eens even kijken hoor, want het is inmiddels zover. En hij zit klaar in zijn zogeheten zweethokje. Tijmen Moeker met een verse Breda-update.
1: De politie krijgt vrijdagmiddag veel meldingen binnen over nepagenten in de omgeving van Breda-Noord en Prinsenbeek. Dat meldt de politie via X. Volgens de politie doen criminelen zich voor als agenten om waardevolle spullen buiten te maken. Zoals sieraden, bankpassen en contant geld. Zo hield de politie eerder deze week 4 personen aan op hete daad. 3 van hen waren minderjarig. Ook zij deden zich voor als nepagenten en probeerden op die manier sieraden afhandig te maken van een oudere vrouw.
0: Ze zijn waarschijnlijk geboren in februari, dan ben je al snel minderjarig natuurlijk.
1: Bewoners van de wijk Boeverijen in Teteringen hebben in een brief aan het college en de gemeenteraad hun zorgen geuit over de toekomst van het dorp. De aanleiding is de aangekondigde komst van een woonwagenlocatie aan de Groenstraat. Volgens de bewoners gaan de zorgen echter verder dan alleen die ontwikkeling. In de brief stellen zij dat informatie vanuit de gemeente regelmatig onvolledig is en dat vragen onbeantwoord blijven. Ook zou de dorpsraad niet betrokken zijn geweest bij het aanwijzen van de locatie. Daarnaast wijzen de bewoners op zorgen over maatschappelijke voorzieningen, zoals huisartsen, kinderopvang en onderwijs, en op een toenemende verkeersdruk. Zij vragen het college en de gemeenteraad om het onderwerp integraal te bespreken en hierover in gesprek te gaan met de bewoners. Fietsers en fatbikers die door winkelcentrum Heksenwiel rijden zorgen voor frustratie bij bezoekers en ondernemers. Volgens hen wordt er regelmatig hard gereden door het voetgangersgebied, waardoor mensen soms opzij moeten springen. De klachten hebben geleid tot raadsvragen van VVD-raadslid Martijn Verleg. Hij wil van het college weten of de problemen bekend zijn en hoe er momenteel wordt gehandhaafd. Ondernemer Niels Vermolen, die een winkel in Heksenwiel heeft, zegt dat vooral klanten hinder ondervinden van de situatie. Bezoekers geven aan dat niet alleen jongeren, maar ook oudere fietsers door het winkelcentrum rijden. Meerdere bewoners pleiten voor meer handhaving. De VVD vraagt daarnaast of een fatbikeverbod in en rond het winkelcentrum mogelijk is. Het college heeft enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden.
0: Ik las toevallig vandaag een artikel en daarin stond dat op het moment dat er dus iemand daar wat van zegt, niet alleen daarom, maar dus in heel Nederland, als iemand er wat van zegt dat je met een fiets door een winkelcentrum rijdt of met een fatbike door een winkelcentrum rijdt, dan gaan ze je uitlachen en steken ze een middelvinger op. Ja, weet je, zo kan het ook. Ik zeg gewoon, gooi even iets door het wiel en dan flikkeren ze zelf op een melkbeter ook zo vanaf, denk ik dan, op mijn beurt weer. Maar mijn persoonlijke idee, ik weet niet of het helemaal gewenst is en sociaal geaccepteerd. Even kijken naar het weer van Weerplaza. Vanavond is het wisselend bewolkt en valt hier en daar een enkele bui. Rond zonsondergang is het een graad of 17. Komende nacht ontstaan aanvankelijk wat meer opklaringen en is het wisselend bewolkt. In de loop van de nacht neemt de bewolking vanuit het noorden weer toe en kan een bui vallen. Het kwik daalt naar 12 tot 16 graden. Morgen wordt het iets minder warm dan vandaag met 18 tot 23 graden. De zon is wel iets vaker te zien, maar er blijven stapelwolken aanwezig. Laten we eens kijken naar het verkeer. Het actuele verkeer. En dat kan ik je heel makkelijk even mededelen. Er is namelijk op de A27 Gorinchem richting Utrecht in Gorinchem richting Utrecht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Lunetten is het dicht vanwege wegwerkzaamheden. Dat duurt nog tot 19 juli zeker. Ook op de A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Gorinchem zijn de wegwerkzaamheden. Dat duurt nog tot ongeveer 3 augustus. Kom zo even op die A27 terug. Onthoud dit heel eventjes. Dan de N3. Dordrecht richting Papendrecht. In beide richtingen is de weg daar dicht tussen Dordrecht Centrum en Papendrecht. Ook dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Ga ik je gelijk heel eventjes, want dit is wel even een dingetje. Dit moet je ook heel even onthouden over de A27. Want vanaf vandaag, vanaf vanmiddag, mogen vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Dat heeft te maken met een zwakke plekken en minder sterke plekken, moet ik het eigenlijk noemen, in de stalen boogconstructie en dat levert dus gevaar op. Met de afsluiting herhaalt de geschiedenis uit 10 jaar geleden zich. Dat was in 2016, toen was de brug maandenlang dicht voor vrachtwagens. En Rijkswaterstaat kan niet langer garanderen dat de constructie veilig is voor zwaar verkeer. En daardoor wordt er dus op dit moment een verbod ingesteld voor vrachtwagens boven de 3,5 ton. En ook auto's boven de 3,5 ton mogen er logischerwijs dan niet meer door. doorheen. Of overheen moet ik het eigenlijk noemen. Laten we gelijk eens even kijken naar het spoor. Wat is er daar aan de hand? Nou, door de werkzaamheden van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 juli... is er geen treinverkeer tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht. En de HSL tussen Rotterdam Centraal en Breda, die rijdt ook niet. Er rijden wel bussen op meerdere trajecten en metrolijnen D en E... zijn tussen Rotterdam Centraal en Slingen toegankelijk voor NS-reizigers. Dus je kan toch nog wel ergens komen. Dat is wel zo fijn. Even kijken, Tijmen, je zit nog steeds in een jokje. Wil je alsjeblieft even afsluiten?
1: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

is de muziek van Two Sparks. Het heet Sunny Holiday. En je hoort hem hier bij Brede. Dit is een nieuwe single. Ja, hij is best aardig, hè? Ja, dat vond ik ook eigenlijk best wel. Over nieuwe singles gesproken. Dit is ook weer lekker, zeg hij. Roxy Dekker heeft een nieuwe single uit al een paar weken inmiddels. En hij klinkt zo. Dit is Superstar.

Hugo samen met Imael, Angel en Ultranate. Je hoorde in dit geval Move Into The Sun bij Breda Nu. Zoals je doorhebt is het vanavond een beetje een music-driven show. Ja, ook dat is wel eens een keertje natuurlijk.

Shame. Natuurlijk wilde ik deze eigenlijk gewoon netjes aankondigen. Shame, shame van de Foo Fighters. Hoorde je hier op Breda nu in HTNS. Ik zei het al, een beetje een music-driven show vanavond. Ja, dat heb je als je in je eentje zit. Dan is het al gauw een beetje music-driven. Zou nog iemand komen, maar die is er toch niet. Ja, oké. Okay. Even een

Ach, wat een lekker liedje is dit toch, hè? Chocolate van de 1975. Hé, ik neem je even mee terug een beetje in de tijd. Misschien ken je dit, als ik het je laat horen. Misschien ken je het, even een klein stukje. Komt uit ongeveer 1990, ietsje ervoor al, toen begon het. Dit is de tune van een tv-programma. Dat tv-programma heette Spijkerhoek. Daarin maakten we kennis met onder meer... ja, Marilou van Steenis. Mocht je die nog niet kennen, Marilou van Steenis, die ken je ook van een andere serie. Misschien zegt dat je iets meer. Ik laat dat ook heel even horen. Een klein stukje van waar je Marilou van zou kunnen kennen. Die serie zeggen meer mensen iets, denk ik. Ja. Maar in Spijkerhoek, daar speelden ze een zangeres, Patty. Patty die had een band bij zich en die band die heette Shift. En die hebben ooit een liedje gemaakt. En ja, weet je, ik ben volgens mij de enige hier bij Breda nu die dit wel een leuk liedje vindt. Maar daarom, weet je, als je dan toch alleen zit, kan je hem gerust een keertje doen. Waarom ook niet? Dit is Wonderful van Patty en Shift. Nou,

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Bij een aanval van Iran op een Amerikaanse militaire basis in Jordanië zijn 2 militairen gedood. Een derde wordt nog vermist. 4 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger waren de militairen betrokken bij het beschermen van Jordanië tegen drones en raketten vanuit Iran. De golfstaten noemen de Iraanse luchtaanvallen een schending van het internationale recht. Duitsland heeft het dreigingsniveau verhoogd van abstract naar hoog. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt tegen de krant Welt am Sonntag. Hij zegt dat Duitsland op elk moment rekening moet houden met een incident. De plannen voor aanslagen worden volgens hem steeds duidelijker. Om die reden wil hij de Binnenlandse Veiligheidsdienst meer bevoegdheden geven. Daarover gaat het Duitse parlement volgende maand vergaderen. De Hongaarse president Sulyok heeft eindelijk de wet ondertekend om op te stappen. Dit na hevige en langdurige druk van de nieuwe premier Magyar. Die was verkozen op de verkiezingsbelofte om een einde te maken aan de corrupte regering van ex-premier Orbán. Sulyok heeft zich tot het laatste toe verzet tegen zijn aftreden, maar zijn presidentschap is nu met onmiddellijke ingang beëindigd. Het Hongaarse parlement gaat een nieuwe president kiezen. Op de Nederlandse conservatoria komt een steeds groter deel van de studenten uit het buitenland. In 20 jaar tijd liep dat percentage op van 50 naar bijna 80%. Oorzaak van de geringe belangstelling in Nederland voor een muziekstudie zijn de bezuinigingen van de afgelopen 15 jaar, waardoor kinderen niet meer op jonge leeftijd kennis maken met muziek. Veel muziekscholen zijn gesloten. In veel landen is muziekles goedkoper dan in Nederland of zelfs gratis. Zo blijkt uit een bericht van de NOS. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
7: Kom nou, begin!

ik in het verleden wel waanzinnig goede muziek. En dat is iets dat kan je denk ik niet helemaal verleren. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nou, ik ben benieuwd wat er gaat uitkomen van hen. Eens even kijken, wat hebben we verder nog? Nou, zometeen gewoon nog een brede update uiteraard. En ik vind dat we toch iets moeten doen van een vriendin van de show. Ik weet niet of dat je toevallig hebt gezien, maar momenteel worden er weer redactiesessies uitgezonden in de tv-blokken. Dus op het moment dat je tv kijkt, zie je zo af en toe een redactiesessie voorbij komen. Ik heb Bonsira daar al tussen gezien, ik heb Mix daar al tussen gezien. En ik zag ook onze grote vriendin. En nou zit ik nog te twijfelen wat ik dan doe. Nou weet je, ik pak maar gewoon haar nieuwe single. Ik heb het over Alice May. Ja, laten we eerlijk zijn, dat is toch wel de ontdekking van het jaar geweest, hè? Vorig jaar stond ze op Bredebarst. Inmiddels is haar ster redelijk reizende. Dit is...

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien.
1: Via bredanu.nl kun je ook live...

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte. Ja!

Preachers en Nina Persson. Your Love Alone is Not Enough. Sommige mensen verstaan ook Your Love Alone is Not Enough. Maar het is dus Your Love Alone. En Nina Persson, die zou je misschien nog kunnen kennen van iets heel anders. Zij zingt namelijk ook, tenminste, ze is de liedzangeres, ik moet het goed zeggen, van The Cardigans, ik moet het wel goed zeggen uiteraard allemaal. Het is de eerste keer dat ik dit doe natuurlijk, dat hebben we in de gaten. Nee, The Cardigans, daar is de liedzangeres van. En hoe heet het, onder die noemer heeft ze natuurlijk best wel wat hitjes gehad. Daarnaast doet ze ook solo nog dingetjes en dat doet ze dan weer onder de naam A Camp. En daar heeft ze twee albums mee uitgebracht met haar eigen projectje daarnaast. Dus ook wel leuk. Nou ja, je hoorde ze in ieder geval hier met hun grote hit van een aantal jaar geleden. Your Love Alone is Not Enough. Zometeen een brede update. En ik heb ook Matt Ardeo straks nog even voor je klaarstaan. Dat is misschien ook wel leuk. Lekker lokaal noem ik het dan maar eventjes. Eerst even aandacht voor Fun.

0: stiekem blijft dit een heel mooi liedje. Het is wel heel ingewikkeld in elkaar gezet, heb ik wel eens begrepen van een muzikant. Fun and Some Nights. Ik weet ook niet precies waarom, moet je mij niet vragen. Maar het schijnt een best ingewikkeld dingetje te zijn hoe dat ze dit ooit hebben gemaakt. Vraag ik ooit nog wel een keer aan een muzikant als ik die hier in de studio heb. Oh. Hé, dat zou volgende week kunnen, want volgende week hebben we weer live muziek. En dat is dan tevens, dat is misschien wel even een dingetje dat ik nog even moet benoemen. Ja, hier ga je het moeilijk mee hebben, dat weet ik. Want ik heb het zelf er ook best wel even moeilijk mee gehad toen ik dit eigenlijk zelf een beetje moest aankondigen. Het is wel onze laatste redactiesessie volgende week. Ja, ja. Ja, hoor je ongetwijfeld nog meer over volgende week. Maar het is de laatste redactiesessie die we volgende week hebben. Laten we eens even kijken naar een brede update. Hij is in zijn hokje gekropen. Tijmen Moeker.
1: De politie krijgt vrijdagmiddag veel meldingen binnen over nepagenten in de omgeving van Breda Noord en Prinsenbeek. Dat meldt de politie via X. Volgens de politie doen criminelen zich voor als agenten om waardevolle spullen buiten te maken. Zoals sieraden, bankpassen en contant geld. Zo hield de politie eerder deze week 4 personen aan op hete daad. 3 van hen waren minderjarig. Ook zij deden zich voor als nepagenten en probeerden op die manier sieraden afhandig te maken van een oudere vrouw.
0: Het leuke is, als je dus minderjarig bent, ben je waarschijnlijk in 29 februari geboren. Dat is, ja.
1: Bewoners van de wijk Boeverijen in Teteringen hebben in een brief aan het college en de gemeenteraad hun zorgen geuit over de toekomst van het dorp. De aanleiding is de aangekondigde komst van een woonwagenlocatie aan de Groenstraat. Volgens de bewoners gaan de zorgen echter verder dan alleen die ontwikkeling. In de brief stellen zij dat informatie vanuit de gemeente regelmatig onvolledig is en dat vragen onbeantwoord blijven. Ook zou de dorpsraad niet betrokken zijn geweest bij het aanwijzen van de locatie. Daarnaast wijzen de bewoners op zorgen over maatschappelijke voorzieningen, zoals huisartsen, kinderopvang en onderwijs, en op een toenemende verkeersdruk. Zij vragen het college en de gemeenteraad om het onderwerp integraal te bespreken en hierover in gesprek te gaan met de bewoners.
0: Lijkt me handig.
1: Fietsers en fatbikers die door winkelcentrum Heksenwiel rijden zorgen voor frustratie bij bezoekers en ondernemers. Volgens hen wordt er regelmatig hard gereden door het voetgangersgebied, waardoor mensen soms opzij moeten springen. De klachten hebben geleid tot raadsvragen van VVD-raadslid Martijn Verleg. Hij wil van het college weten of de problemen bekend zijn en hoe er momenteel wordt gehandhaafd. Ondernemer Niels Vermolen, die een winkel in Heksenwiel heeft, zegt dat vooral klanten hinder ondervinden van de situatie. Bezoekers geven aan dat niet alleen jongeren, maar ook oudere fietsers door het winkelcentrum rijden. Meerdere bewoners pleiten voor meer handhaving. De VVD vraagt daarnaast of een fatbikeverbod in en rond het winkelcentrum mogelijk is. Het college heeft enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden.
0: Ik ben sowieso ervoor om al die fatbikes te verbieden, dus dat scheelt een berg. Ik ben al heel snel voor. Even kijken hoor, het weerbericht van Weerplaza. Vanavond is het wisselend bewolkt en valt hier en daar een enkele bui. Rond zonsondergang is de graad of 17, dat is net geweest natuurlijk. Het is nu pikken donker buiten. Komende nacht ontstaan aanvankelijk wat meer opklaringen en is het wisselend bewolkt. In de loop van de nacht neemt de bewolking vanuit het noorden weer toe en kan er een bui vallen. Het kwik daalt naar 12 tot 16 graden. Morgen wordt het iets minder warm dan vandaag met 18 tot 23 graden. De zon is wel iets vaker te zien, maar er blijven stapelwolken aanwezig. Laten we eens heel eventjes kijken naar het verkeer. Hoe is het op de weg gesteld? Nou, ik ga even beginnen met een stukje verderop. Dat geef ik ook gelijk toe. Maar hij is er wel. Ik heb het over de A4. 020 richting Den Haag tussen 020 Sloten en Hoofddorp Zuid. 5 kilometer file, 4 minuten vertraging. Dat komt daardoor een ongeluk. De weg is daar dicht. Je moet een rechterparallelrijbaan gebruiken. Maar de andere kant is, waarom zou je überhaupt in 020 willen zijn? He, dat is natuurlijk ook weer een dingetje. Dan de A27, Gorkum richting Utrecht. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Lunetten. Wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt omgeleid en dat duurt nog tot morgenochtend 11 uur. Dus tot de 19e 11 uur. Dan de A27, Utrecht richting Breda. Tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Gorkum. Ook daar wegwerkzaamheden. De weg is dicht. En dat duurt nog tot 3 augustus. Dus 5 uur in de ochtend. Dus dat is nog even. Langer. Gaan we nog verder? Jazeker. De N3 Dordrecht-Papendrecht in beide richtingen. Tussen afrit Dordrecht Centrum en Papendrecht zijn wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht. In de richting van Dordrecht is de weg daar weer open. Als het goed is op 21 juli om ongeveer 12 uur 's nachts. Maar in de richting van Papendrecht duurt het nog tot 21 april volgens overlevering. Ik weet niet of het klopt, maar ik wil je er alvast wel op voorbereiden dat je daar voorlopig in ieder geval niet niet zomaar wegkomt. Hé, hey, is er iets op het spoor? Nou, we gaan eens even voor je kijken. Ik refresh nog heel eventjes voor de zekerheid. En ik zie dat er vooral het volgende aan de hand is. Dat is namelijk door werkzaamheden die plaatsvinden van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 juli... is er geen treinverkeer tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht. En de HSL tussen Rotterdam Centraal en Breda rijdt ook niet. Er rijden wel bussen op meerdere trajecten en metrolijnen D en E... zijn tussen Centraal, Rotterdam Centraal dan, en Slinge toegankelijk voor NS-reizigers. Dus je komt toch nog wel op de plek van bestemming. Verder op het spoor in deze omgeving rijdt het in ieder geval wel door. Dat is op zich dan ook toch weer een klein beetje een opluchting. Ik zie dat hij nog steeds in zijn hokje zit. Dus een beetje mag hij het ook lekker afsluiten. Tijmen Moelker.
1: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
0: En bedankt weer voor vanavond wel thuis, hè.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

ja, we kennen hem allemaal. Hij komt gewoon hier uit Breda, deze jongen. En maakt dus best leuke liedjes. Dat kan ik daar dan ook wel nog even bij zeggen. Dus even kijken hoor. Ik wil je nog heel even... want dat vergat ik net bij de verkeersinformatie. Nou ja, vergat. Ja, ik heb het gewoon niet verteld. Punt. Of dat je dit weet, weet ik niet. Maar bij deze, mocht je een vrachtwagen rijden of een auto hebben die zwaarder is dan 3,5 ton... dan is dit belangrijk voor je. Want vrachtwagens mogen sinds zaterdagmiddag 5:30 niet meer over de Merwedebrug over de A27 bij Gorinchem rijden. In de stalen boogconstructies zijn meerdere plekken minder sterk dan werd aangenomen. Zo meldt Rijkswaterstaat. De afsluiting zorgt ervoor dat het een herhaling is van de geschiedenis. 10 jaar geleden, in 2016, was die brug namelijk ook maandenlang dicht voor vrachtwagens en verkeer wat zwaarder was dan 3,5 ton. Rijkswaterstaat kan niet garanderen dat de constructie veilig genoeg is voor zwaar verkeer. Het staal is minder sterk dan gedacht en er komen de stalen platen kunnen de hoge druk niet meer aan, zeg maar, en daardoor kan dat gaan vervormen. De belasting van de brug moet dus af gaan nemen door dat weren van die vrachtwagens. Auto's kunnen er nog wel overheen en voor lijnbussen en hulpdiensten wordt een uitzondering gemaakt. Ja, dus het is eventjes een gedoe. Ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat worden. Vrachtverkeer wordt wel omgeleid. Het gaat via de A15, A16 en A59. Of de A15, A2 en A59. Het vervoer van gevaarlijke stoffen maakt gebruik van de A2. Dus mocht je met een vrachtwagen die kant op moeten... Sterkte, dat is het eigenlijk. Ik moet je gewoon sterkte wensen. Meer kan ik er niet van maken. Je moet gewoon voortaan om gaan rijden. Ja, weet je. Nu was er toch al een beetje een zootje op de A27, dus dat scheelt. Maar dit maakt het nog wel een beetje zuurder, denk ik, dan op mijn beurt.

liedje weer. Return to the Bible hoorde je hier bij Breda Nu in HWTNS. Och, ik moest nog wat met je bespreken. Voordat ik dat helemaal vergeet, ga ik dat eerst maar eventjes doen. Want we gaan iets leuks doen. Ja, en ik heb het vorige week al een klein beetje verteld. Maar volgens mij moet er nog gewoon even wat over verteld worden. Althans, dat lijkt me wel zo verstandig. Want het is nog niet helemaal duidelijk, denk ik, wat we allemaal gaan doen. Ik ga hem even meenemen over een paar maanden. Want ik heb het over 16 oktober. Dan vindt in Breda de popronde plaats. Nou weet ik niet of je de popronde kent, maar er zijn heel veel acts zijn daar begonnen. Ik noem even een Kensington. Ik noem even Chef Special. Een Mo, even als voorbeeldje, is daar ook begonnen. En zo zijn er nog vele, vele, vele andere, op dit moment heel bekende artiesten. De Staat, weet je wel. Staan overal in de wereld, staan die te spelen. Nou, die zijn begonnen tijdens de popronde. Ja, natuurlijk zijn ze niet daar begonnen, maar daar zijn ze wel ontdekt tijdens dat evenement. En de popronde is echt wel een springplank voor talent. Ieder jaar doet de popronde ook Breda. En op 16 oktober is Breda dus weer de gaststad, zeg maar, voor de popronde. En dat wordt echt waanzinnig tof. Ja, want Breda Nu en de popronde die gaan toch samen een klein beetje elkaar versterken. Dat is altijd leuk als dat lukt natuurlijk. Dat doen we op 16 oktober door een locatieuitzendingtje te doen. Een hele leuke locatieuitzending. Althans, dat hoop ik. Want dat moet natuurlijk altijd nog even blijken. Sorry. Waar vandaan is nog niet bekend. Dat moet ik er ook eerlijk bij zeggen. Maar dat er iets gaat gebeuren, dat kan ik je wel garanderen. Die uitzending die we gaan doen, daar komen dus artiesten optreden. Daar kun jij bij zijn. Nogmaals, waar het is, dat ga je allemaal nog horen. Want dat is voor ons op dit moment ook nog niet bekend. Maar dat het leuk wordt, dat garandeer ik je sowieso. Zorg ervoor dus dat je de radio in de gaten houdt. 16 oktober, live muziek. Live op de radio ook vanaf 7 uur 's avonds tot 11 uur 's avonds. Vanaf een locatie ergens in Breda. En waar dat is nog niet bekend nogmaals. Maar daar komen we op terug zodra we dat weten. Dan mag je er ook gewoon live bij komen kijken. Dus vrije inloop en uitloop. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb één artiest al een klein beetje gevraagd. Die doet mee aan de popronde. Ik kan je nog niet vertellen of ze wel of niet in Breda geboekt is. Dat weet ik ook officieel niet. Maar ik heb wel gezegd, als ze in Breda geboekt wordt, wil ik deze artiest sowieso op het podium. Ik heb het over Tessa June. Dit is Achterbank.

0: de achterbank.
1: Tessa June en Achterbank, zoals gezegd. Ik hoop dat ze geboekt wordt hier in Breda. Dat zou wel zo leuk zijn. Dus laten we daar met z'n allen een beetje voor duimen. Dan komt ze langs tijdens... tenminste, dan gaan we het proberen langs te laten komen. Op 16 oktober tijdens de popronde Breda versus Breda nu. Tenminste, dat is even de werktitel op dit moment. Dus we gaan eens even kijken hoe dat het gaat uitpakken. Wordt een leuk feestje. Dat kan ik je sowieso garanderen. Dus zorg ervoor dat je die datum op vrij houdt of er lekker bij bent. Eens even kijken. Het is bijna 11 uur zometeen. En ik heb hem al zien lopen over de gang met zijn koffertje met platen. En ik moet erbij zeggen, hij heeft heel veel nieuwe platen. Dat is mij opgevallen. Echt heel veel nieuwe platen. Hij deed in het koffer open. Ik ging even wat te drinken halen. Hij deed zijn koffertje open. Mag je gerust weten. En je ruikt gewoon dat nieuwe vinyl, weet je wel. Dat is echt zo'n typische geur. Dat droopt er gewoon helemaal vanaf. Dus dat is echt wel heel tof. Erwin van der Bliek heb ik het over. Hij is er straks met zijn On Fire Radio Show. En daarna is ze weer hier. Ik heb er ook al gespot. Zij heeft vandaag gewoon, ja, zoals je het verwacht van een non, een zwart habijt aan. Gewoon traditioneel habijt, moet ik eigenlijk zeggen, heeft ze vandaag gewoon aangetrokken. En dat staat ook wel goed, moet ik eerlijk bekennen. Ja hoor, daar is niks mis mee. Over wie heb ik het? DJ Nonstop, de enige non die ze allemaal op een rijtje heeft. Ik zeg graag tot volgende week. Sorry.

0: Oké, jongens, van mij mogen jullie nu stoppen.
1: Doei!
2: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Mijn hart stond 8 minuten stil.
8: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
9: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuis hoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Bij een aanval van Iran op een Amerikaanse militaire basis in Jordanië zijn 2 militairen gedood. Een derde wordt nog vermist. 4 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger waren de militairen betrokken bij het beschermen van Jordanië tegen drones en raketten vanuit Iran. De Golfstaten noemen de Iraanse luchtaanvallen een schending van het internationale recht. Duitsland heeft het dreigingsniveau verhoogd van abstract naar hoog. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt tegen de krant Welt am Sonntag. Hij zegt dat Duitsland op elk moment rekening moet houden met een incident. De plannen voor aanslagen worden volgens hem steeds duidelijker. Om die reden wil hij de Binnenlandse Veiligheidsdienst meer bevoegdheden geven. Daarover gaat het Duitse parlement volgende maand vergaderen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu. Are you ready?

0: Ach, hoor ik daar de zomer. Uit de jaren 90 hebben we de grote zomerhit die het ook op de vloer heel goed deed. En ook in de itte best wel veel gedraaid werd. En op zomerfeestjes, heerlijk. Je hoorde Clutch en Oh Boy. Het was de eerste classic in het weekend van de On Fire Radio Show.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now.
2: The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Alok en Santi, maar ook Felix de Housecat met Fatboy Slim, Joyce Muniz, Sasha, Stacey Pollen en nog veel meer. Met andere woorden, je weekend is weer begonnen. De nieuwe dans.

Do what you like.

mooie tracks van de laatste EP van Michel de Heij. Get On Up hoorde je een paar weken. En dit is er eentje samen met Litmus. Do What You Like, Michel de Heij en Litmus dus hier in The On Fire Radio Show. Nick Hurley en Tempo hoorde je ook nog en ook nog Reboot. En Mike the Connector. Wat een mooie naam. Silk, zo heet die track. Dit is The On Fire Radio Show. Wil je reageren? Zend ons een e-mailtje. Adres is onfireradioshow@gmail.com. Onfireradioshow@gmail.com. En je krijgt altijd antwoord. Het weekend van On Fire met vette nieuwe muziek. Dit is Two Slides en Freak Out.

Can Dance, zo heet de nieuwe. Hij komt over 2 weekjes uit. En ook nog Lolo Manet in On Fire, Stay Sticky, zo heet die track. En Till Slice met de Freak Out hoor je ook nog in die On Fire Radio Show. En lekker man, weekend vieren met de vetste tracks. Alex Galvan.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
7: Huh?
6: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Bas Terleeuw met het Radio Nieuws op Breda Nu. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuis hoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu. Are you...

0: De allereerste plaat ooit gedraaid in On Fire. Het was in april van het jaar 2019. Ja, On Fire bestaat al ruim 7 jaar. En ik zit maar nog te beginnen aan dit radioavontuur. Dat was bij Wild FM overigens. En eerste plaat, ja, wat ga je dan draaien? Nou, ik vond deze, Ferry Koster. Oh, honey, you make me feel like I'm on fire. Daar moet ik mee beginnen. Vandaag weer eens even opgerakeld uit de archieven. En hopelijk van de tweede uur van On Fire. Ferry Koster en Fire!
1: Going on the air. 5, 4, 3, 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way.

trouwens ook Alok. Alok en Santi waren dat hier. En fuck your bad vibes. Goed plan lijkt mij. Federico Scavo en Lexa Hill hoorde je daarvoor. House Rules. En Milk and Sugar, die waanzinnige extra strand remix van Let the Sunshine. Dimitris Michas heeft die waanzinnige remix gemaakt. En daar zijn wij hartstikke blij mee. Dit is die On Fire Radio Show met nieuwe muziek onderweg van Shabi. Je hoort ze zometeen met Just a Funky Beat. Eerst iets anders. Groetje nieuw. Vintage Culture en Departamento. Dit is Copycat.

Ja, wat een topplaat. Confidence Man en Young London hier in The On Fire Radio Show. Ook DJ Pipi hoorde je nog uit de Ibiza aan Rod Deer. Zo heet zijn nieuwe. En Joyce Moon is ook nog met Nostalgia 92. Vette track weer van haar, hoor. Hey, we zijn er bijna doorheen. The On Fire Radio Show zit

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Bas Terleeuw met het radio nieuws op Breda Nu. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. 2 Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bewoners van de wijk Boeverijen in Teteringen hebben in een brief aan het college en de gemeenteraad hun zorgen geuit over de toekomst van het dorp. De aanleiding is de aangekondigde komst van een woonwagenlocatie aan de Groenstraat. Volgens de bewoners gaan de zorgen echter verder dan alleen die ontwikkeling. In de brief stellen zij dat informatie vanuit de gemeente regelmatig onvolledig is en dat vragen onbeantwoord blijven. Ook zou de dorpsraad niet betrokken zijn geweest bij het aanwijzen van de locatie. Daarnaast wijzen de bewoners op zorgen over maatschappelijke voorzieningen zoals huisartsen, kinderopvang en onderwijs en op een toenemende verkeersdruk. Zij vragen het college en de gemeenteraad om het onderwerp integraal te bespreken en hierover in gesprek te gaan met de bewoners. Fietsers en fatbikers die door winkelcentrum Heksenwiel rijden zorgen voor frustratie bij bezoekers en ondernemers. Volgens hen wordt er regelmatig hard gereden door het voetgangersgebied, waardoor mensen soms opzij moeten springen. De klachten hebben geleid tot raadsvragen van VVD-raadslid Martijn Verleg. Hij wil van het college weten of de problemen bekend zijn en hoe er momenteel wordt gehandhaafd. Ondernemer Niels Vermolen, die een winkel in Heksenwiel heeft, zegt dat vooral klanten hinder ondervinden van de situatie. Bezoekers geven aan dat niet alleen jongeren, maar ook oudere fietsers door het winkelcentrum rijden. Meerdere bewoners pleiten voor meer handhaving. De VVD vraagt daarnaast of een fatbikeverbod in en rond het winkelcentrum mogelijk is. Het college heeft enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden. De politie krijgt vrijdagmiddag veel meldingen binnen over nepagenten in de omgeving van Breda Noord en Prinsenbeek. Dat meldt de politie via X. Volgens de politie doen criminelen zich voor als agenten om waardevolle spullen buiten te maken, zoals sieraden, bankpassen en contant geld. Zo hield de politie eerder deze week 4 personen aan op hete daad. 3 van hen waren minderjarig. Ook zij deden zich voor als nepagenten en probeerden op die manier sieraden afhandig te maken van een oudere vrouw. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Regel jij de zonnebrand, dan zorgen wij voor de verkoeling.
1: Het is zomer in Breda. Beleef de zomer samen met Breda nu.
2: There's a place in this old town.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas ter Leeuw met het radio nieuws op Breda Nu. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in North Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.